0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Dat stuk With You. Ja, de eerste plaat alweer van het eerste gedeelte van de ochtendspits op de vrijdagmorgen. Alweer de laatste dag van de werkweek. Het is vandaag de 5e van de juni maand. Nou, goedemorgen, wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, ja, die heb ik nog niet klaarstaan. Maar we gaan die straks ook er even bij pakken natuurlijk. Dus dat betreft, dan zijn we bijna klaar. We gaan vast beginnen.

Laaien vuur in plaats van de dijk. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag even kijken. De vijfde alweer van de juni maand. Het is vandaag de internationale dag van het milieu. Maar ook de nationale spijbeldag voor volwassenen. En de internationale dag tegen illegale visvangst.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Graceland, de plaat van Paul Simon en daarvoor Samantha Steenwijk met Vrede. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Tanu Han Kusa. Is een Nederlandse politicus, dus bekend van de politiek, van Turkse afkomst. En is vandaag alweer 45 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, dan moet ik even een stukje naar beneden gaan. Ja, Henk Vos. Ja, een Nederlandse voormalig profvoetballer. Is er vandaag 58 jaar geworden. En Martin Koopman is een Nederlandse voetballer en ook een voetbaltrainer. En Martin is vandaag 70 jaar geworden. Kees Hulst, Nederlandse acteur. En ook de toneelregisseur. En Kees is vandaag 74 jaar geworden. Jaap Uidenberg, voormalig voetbalscheidsrechter, is vandaag 76 jaar geworden. En dat waren volgens mij de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Ja, daar waren ze. We gaan verder met Too Late for Goodbye.

0: Papa Peone, een plaat van de classics uit 1975. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag verlopen licht wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten buien. In de kustgebieden blijven zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Maar ook in het binnenland breekt de zon tussen de buien geregeld door. Bij een doorstaande westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 18. In de loop van de middag neemt de buienactiviteit in het binnenland af. En vanavond is het op verre weg de meeste plaatsen droog en nog flink wat ruimte voor de zon. En de nacht naar zaterdag verloopt vervolgens droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Jordy in de Company met Shame.

Dat is Jolly in de company met de Shame, Shame, Shame. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen zaterdag, zondag en maandag erbij, dus het weekend. Nou, morgen 19 graden met een windkracht 3 uit het zuiden. Wel kans op een bui, 2 mm staat erbij, maar ook die zon, dus eigenlijk best een redelijk goede dag. Zondag 20 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten, dus qua temperatuur in de lift, maar ook meer buien, 4 mm staat erbij. En maandag ook een zonnetje erbij, maar ook bewolking, 22 graden met een windkracht 3 uit het zuiden. En dan kan de 3 mm neerslag vallen. Qua weercijfers 4 keer 7. Dus heel kort. Ja, 4 keer 7. We gaan verder met de Limbo Rock. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.

De Gloria Estefan met de Miami Sound Machine met Bad Boys. Nou, de gebeurtenissen van de dag er even bijgepakt. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1975, Egypte heropent het Suezkanaal dat sinds de Arabische-Israëlische oorlog van 1967 was gesloten. En nog een mediaberichtje, 1790, het eerste nummer van de Overijsselse Weekblad verschijnt. 1964, de Beats geven het eerste en tweede concert in het Noord-Hollandse Bolker. En 1983, U2 geeft een concert in het Red Rock Amphitheater. En de opname van hun song Sunday, Bloody Sunday, wordt later gebruikt als videoclip voor het nummer. Dat was in 1983 op deze datum.

Without Your Love, in plaats van Roger Daltrey. En Patrick kwam voorbij met Sylvester met Do You Wanna Funk. We gaan even de programmering erbij pakken van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Dit keer een herhaling. Ja, geen technische man of een vrouw beschikbaar vandaag. Dus vandaar een herhaling. En vanaf 11 uur tot en met 12 uur ook een herhaling. Glorieklanken. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middag matinee. En dit keer met Ben Ransdorp. Van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Witaar. En dan Slagerparade non-stop. Dus non-stop Duitse hits van 4 tot 5 uur. Tijdloos van 5 tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes hits met op Lou FM. Tot de late uurtjes dus. En dat vanuit de Polderstudio. Volgens mij ben ik aan een bak koffie toe. Ja, we gaan er even uit voor het nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur. We hebben de Stranglers nog klaarstaan. Met Golden Brown en Supertram. Met It's Raining Again.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, kwamen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Dance Hall Day. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op LoeFM op de vroege vrijdagmorgen, alweer de 5e van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. De programmering pakken we er nog even bij. En dat was het maar zo'n beetje, denk ik. Ja, we gaan beginnen.

Supertram. Ja, we gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 5 juni. Vandaag de internationale dag van het milieu. Ook de nationale spijbeldag voor volwassenen. Ha, vandaar die herhalingen. En ook de internationale dag tegen illegale visvangst.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Baby, We're Gonna Love Tonight. En wel de albumuitvoering, de albumeditie. Maar zo staat het hier, van Lime uit 1982. Echt zonde, disco stamper. We gaan de programmering er nog even bij pakken van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 met elkaar op pad. Van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. Van 11 tot 12 uur Glorieklanken, allebei een herhaling. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Ben Ransdorp. Is geen herhaling. Nee, Ben is gewoon live in de studio. En dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Een slagerparade non-stop Duitse hits van 4 tot 5 uur. En Tijdloos met Willem Vlieger van 5 tot en met 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hitsmits op Lou FM. En ja, vanuit de Polderstudio.

0: De Lucky Lips, in plaats van Cliff Richards. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vandaag verloopt licht wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten buien. In de kustgebieden blijven ze zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Maar ook in het binnenland breekt de zon tussen de buien geregeld door. Bij een doorstaande westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 18. In de loop van de middag neemt de buienactiviteit in het binnenland af. En vanavond is het op verre weg de meeste plaatsen droog met flink wat ruimte voor de zon. En de nacht naar zaterdag verloopt vervolgens droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Jackie Stevens met O Juli.

Jackie Stevens met Oh Juli. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Ja, het weekend weerbericht. Zaterdag, zondag en maandag pakken we erbij. Nou, morgen 19 graden. Met de windkracht 3 uit het zuiden. Wel kans op neerslag. 2 mm staat erbij. Maar ook een zonnetje erbij hoor. Dus ja, best een redelijk goede dag. Zondag hetzelfde weertype. 20 graden dan. Dus qua temperatuur in de lift. Ja, 1 graad warmer. Ja, niet veel natuurlijk. Maar we gaan weer naar de 20 graden. En een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan ook kans op neerslag. 4 mm staat erbij. Maandag 22 graden. En een windkracht 3 uit het zuiden. En dan ook kans op een buitje. 3 mm staat erbij. Maar ook een zonnetje erbij. Dus ook een best redelijke leuke dag op de maandag. Nou, qua weercijfers. 4 keer een 7. Dus vandaag een 7. En zaterdag, zondag en maandag ook een 7. We gaan verder met Take It or Leave It. Ja, Take It or Leave It. Dat is een plaat uit 1966.

Take It or Leave It. Ja, een plaat uit 1966. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Tony Hayes met Turn Back the Clock.

Sweet Freedom. We gaan de dagrecords erbij pakken. Wat waren de maxima en minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1922, was 1,9 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2015, was 31,8 graden. De langste neerslagduur was in 2022, was 10,3 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in het jaar 1913, was 29,5 mm. Dat is zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Eén bakje koffie of één kopje koffie is stellig, hè? Ja, VO heeft de kunst. Ook mijn Alessie van Willem Duin. En beginnen met Als het vriest in Madagaskar. Van Bobbejaan Scoeben.

0: want je bent.
1: Alles, alles, alles zie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, alles zie.
0: Mijn alles zie.
1: Alles, alles, alles zie.
2: Mijn alles zie, een plaat van Willem Duin en daarvoor Bobbejaan Schoepen met Als het vriest en Madagascar. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur tot en met 9 uur. En straks met elkaar op pad en dan Magazine 50 Plus en ook Glorieklanken. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier en misschien wel tot vanavond. Als je vanavond weer afstempelt de Loe. Tenminste, ja, je kunt de hele dag naar de Loe luisteren. Maar vanavond tussen 8 en 12 uur, dan zijn we weer bij je met de Hitsmid. En dat vanuit de Polderstudio. We hebben nog een plaatje klaarstaan van Splitsing en ook nog van VO of the Guns. En we gaan even een bak koffie nemen. Hier is één bakje koffie.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Er ligt daar een boom op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: goeiedag. Ben weer.
1: Ik ben er weer. Ik denk dat iedereen er wel eens bent, maar ik was er niet.
0: Nou, mooi toch? Ja.
1: Ik zat op de fietsen.
0: Was hij op de fietsen?
1: Ik was op de fietsen.
0: Oh, kijk aan. Nou, ik ben met de auto, dus ik ben niet daar geworden. Dus.
1: Nee, ik ben nu ook op. Ja, net als de rug toe. Maar wie heb. Zeven, acht dagen weg geweest en wie hem heerlijk gefietst.
0: Oh, kijk, mooi.
1: In het rivierengebied.
0: Het rivierengebied?
1: Die zaten in Opheusden.
0: Aha.
1: Ik wist ook niet waar het laag.
0: Nee, een camping of verhuisje?
1: Nee, we hebben een caravan, hè? Dus een kleine camping, boerencamping, 18 plekken.
0: Nou, maar het kan, hè?
1: Heerlijk rustig.
0: Ja, Mulhoven volgende week en dan die week en weg te wezen. Gewoon met de jongen in trage naar Italië.
1: Aha, dat is wat anders. Maar ja, ik kon je net wel zeggen.
0: Ja, ik had net een filmpje van Noord-Italië. En dat was niet zo heel braaf.
1: Dat was drama.
0: Ja, dramatisch. Maar goed, we zullen zien volgende week. Alles wat nu valt, valt volgende week er niet.
1: Precies, joh. Door zo naar de hand. Maar gisteravond hebben we weer wie werd er geuitnodigd? Wie liep na een vierdaagse inwezen mee? Ik heb hem nog niet gelukt, want ik zag gisteravond mee. Opa de eerste avond, oma de tweede avond. Maar ja, wie waren gisteren hebben gepakt en gezakt door Kampenveen aan. En toen had de schoenen zelf het maar overlast, want het kwam werkelijk door op Kampenveen met bakken uit de hemel.
0: Oké. Okay.
1: Dus en als je dan bij Jan en Annette zit, dan kun je zo op wezenbank kijken. En eerst dachten we, nou ja, het begint al op te kloren, maar nog geen twee tellen later. Hebben donkergris en als je op wezenbank keek, was het helemaal bar en boos. Dus ik denk dat die gisteravond wel goed naar de wonen ben.
0: Ja, best wel.
1: Nou ja, vanavond wordt oma geacht om hier te zitten. Dus ja, weer geen avondvierdaagse. Want ik kan natuurlijk niet eeuwig wegblijven meer, hè.
0: Nee.
1: Want ja, dat gaat Jan en Annegie wordt toch wel een mist, hoor.
0: Ja, zeker wel. Ja, daar zullen we commentaar op krijgen, ja.
1: Ja, commentaar op gehad natuurlijk. Ik zet er twee voten binnen, dat feit af. En er wordt meteen zeggen, wat gaat Jan en Annegie? En ik zeg, die aan vakantie.
0: Oh, dat was vakantie, ja. Ja, joh, ben je afgelopen week nog met mijn zendingsweek geweest? Bij jullie in de kerk of niet?
1: Een soort man, het zending. Frieder Gaambo zelfs nog even bewijs.
0: Oké, kan.
1: Want ons buurjochie ging steiger zitten.
0: Oh ja.
1: Nou, wie kwamen door het in uren vallen wel of zo, toen was daar meer steiger liggen.
0: Ja.
1: Want de jongens zat met z'n tweeën en de meiden zat gelukkig met vijf of zes man. Ik zei, ja jongens, dat is toch ook, kom op in de been, even een portie biezen eten. Maar de volgende man, ja, het was geloof ik goed, kwart over achter kwam de buurjongen thuis.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, niet de slaap. Hij zegt, die planken was zo hard, ik kon niet slapen. Maar ze hadden een mooie bonken geld opgehaald.
0: Ja,
1: Frieda Gaamt, dan ze die talentenveiling.
0: Ja.
1: En dat was ook heel leuk geweest. Ja, en dan hadden ze een beste bonken geld al opgehaald. En ja, nu werd het zondag maar een bekende maken. Maar ja, zulke dingen moet je dan minimum drie dagen later niet meer vragen. Met Gluf, 30.000 of zo? Ik weet het niet. Maar ze hadden heel veel geld opgehaald.
0: Oh, kijk aan. Oh,
1: ja,
0: mooi
1: het was ook leuk. Het was mooi weer. En er waren prachtige steentjes, butten ook. Okay. Leuke dingen te koop. En ik heb even fruiden gehaald. Denk je, nou ja, dan kan ik het net zo goed doorhalen als in de winkel.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik nog even mijn wijs.
0: Ja, joh. Nou, de woningbouw, hè. De nieuwe collega van Elburg, die wil de veurij al geven, hè.
1: Ach ja, ik zit het net door te lezen natuurlijk weer. En dan lees ik wonen. Wordt als cruciaal onderwerp bezien. Omdat goed wonen direct samenhangt met de leefbaarheid en het voorzieningsniveau in de kernen.
0: Ja.
1: En de toekomst van de gemeenschap. Indien jongeren geen woning kunnen krijgen, blijft samenwoning, gezinsvorming. Nou ja, dat maakt zelfs de regering zich nu aan druk om. Wie krijgt daar meer een minister van gezinsvorming? Ik zeg het niet meer op pad, want overal meer kinderen geboren worden.
0: Ja.
1: En ontwikkeling te lange achter. Gebouwd wordt voor senioren vanwege de sterke vergrijzing en een deurstroming mogelijk te maken. Maar dan steeds weer in het woonbeleid worden starters, jongeren, gezinnen en senioren veel centraler gezet. Nou, ik voor mij denk dan al dat woordje gezin ertussen uit. Want als jullie nu voor senioren bouwen, kunnen de gezinnen doorschuiven, komen in de huizen weer starters en jongeren. Maar het zal wel aan mijn liggen.
0: Ja, weet ik niet. Ja,
1: ik was vandaag nog eventjes, kwam ik over het dorp Aldebroek. Nou, jongens, er worden gebouwd als een. Er is trouwens nog wat te koop, Nick, want dat lept nog niet hard op die worden sparrenstoornef.
0: Oh, kijk aan, ja.
1: Ja, nee, er waren er nog gelukkig een stuk of zessen van die appartementen te koop.
0: Ja, heel nog wel even te zien zetten, denk ik.
1: Oh ja, vast wel. En er zijn ook altijd mensen die zeggen, ik wil zienbaar kopen. Ja, ja. En dat snap ik.
0: Ja, nee.
1: Ik kan ook geen bouwtekening lezen.
0: Nee. Weet ik ook niet wat ik heb. Ja, ze kunnen tegenwoordig van 3D.
1: Ja, maar dan nog. Ik wil het ook zien. Ja. Dat snap ik. Maar ja, dat bouwen hier, dat zal gewoon een punt blijven.
0: Ja, maar
1: net zolang het er een schip in de grond geeft.
0: Ja, joh.
1: Maar boor. Boor.
0: Ja. Ja, en je hongerheim, dan kun je naar de molen toe. Want het restaurant wordt ook opnieuw geopend, 18 en 19 juni. Dan kun je ook samen zitten.
1: Dan kun je er ook samen zitten. Nu hadden we het hoekje al natuurlijk. Maar nu kun je echt dineren in de molen. Ja,
0: ja. Dat is mooi toch?
1: Dus ik denk dat er ook wel weer gebruik van de maak gaat worden.
0: Jawel, tegenwoordig met een hoop mensen die...
1: En in Oldebroek kun je zelfs uit de muren een maaltijd halen. Hè?
0: Ja, en brood zag ik.
1: Ja, ook brood, maar die vierde, dat is een maaltijd.
0: Okay,
1: vanmiddag kwam ik er langs, er stond een nasi in en bami en soep stond erin en een lasagne en... Nog wat maaltijden met eerappels.
0: Ja, zou je bedoelen.
1: Ja, hij timmert ontzettend aan de weg. Het is een jonge vent, maar hij timmert ontzettend aan de weg. Ik moet eerlijk zijn, die ijssalon van hem, dat is echt geweldig.
0: Okay,
1: ja, die heeft echt heerlijk ijs.
0: Ja, zaterdag 18 juni is een landelijke verkoopdag en een concert in het Orgelmuseum.
1: Ja.
0: Ja, met, op de Bloembroeklandstraat 18A is open van 10 tot 2 uur. En dan is er dus een verkoopdag. En het orgel wordt om 4 uur dan bespeeld door Michael Verniers.
1: Ja, die verkoop is op een ander punt als in het museum, begrijp ik dus.
0: Ja,
1: zo te zien wel, ja.
0: Ja, museum is de stad.
1: Ik heb hem hier voor me liggen, dus kan ik ook weer even kijken. Ja, in de Broeklandenstraat 18A, Broeklandenstraat 18A in Elburg, staan de deuren los voor mensen die dus, want er wordt van alles verkocht wat met muziek te maken heeft, hè? Bladmuziek, grammofoonplaten, cd's. Ik heb ook eens ooit gehoord dat je het mocht bezitten en kwijt willen, of erven en kwijt willen, dat je dat wel aan kunt bieden aan het Orgelmuseum.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja. En dan inderdaad, om 4 uur 's middags is Michael, denk ik. Michel.
0: Ja.
1: Verniers.
0: Ja. Is verteld in het museum. Ja. Ja.
1: Meuvenhaum, Bach, Mendelssohn lees ik hier. Dus.
0: Wil je wat klassiek?
1: Nee, ik ben niet van de klassiekers.
0: Nee,
1: je ook niet?
0: Abracadabra.
1: Ja, maar wie het leuk vindt is helemaal prima. En er is altijd wel belangstelling voor die concerten.
0: Ja. Nou, Tour de Del kun je nog vrees schrijven.
1: Ja, ik...
0: Deze nog, ja.
1: Ja, ze wil nog wel graag de bie, hè. Want het is nog niet vol, begreep ik. Ze waren ook loten van ze zelf met inschrijven. En man, nee, natuurlijk de Alpe d'Huez, hè.
0: Hoe wens ze allemaal los?
1: Alpe d'Huez is man, hè. Man is de algemene inzameling voor de kankerbestrijding. Ja, dat is man. En er is ook een groep Elburgers naartoe.
0: Ja, oké.
1: Dus die wens ik vanaf dit seconde veel succes.
0: Ik heb ooit een keer verloor, een verslag gedaan.
1: Ja,
0: bij Alpe d'Huez op West.
1: Ja.
0: En dat was toen met gehandicapten met zijn karretje naar boven toe doen.
1: Ja.
0: En het was een shock.
1: Ja, was dat de Alpe d'Huez of was dat de Mont Ventoux?
0: Nee, dat was de Mont Ventoux.
1: De Mont Ventoux,
0: ja.
1: Ja, ik was aan die doen de Mont Ventoux. Ja. Nee, dit is de grote, hè, de grote Alp.
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Ja, dat is maar een deel dag op televisie. Begin om 10 uur tot bijna om 6 uur is het op televisie. Ja, dat wordt altijd helemaal Udersen. Ja. En vanavond ben al wat gesprekken en dergelijke dingen.
0: Oh, kijk.
1: Dus de familie Meppelink is er naartoe met vrienden. Om door te fietsen, ook in verband met overlijden van een vriend.
0: Ja. Eet je mensen donuts?
1: Nee, die vind ik zo dreugen.
0: Oh,
1: misschien mag ik het niet zeggen, maar dat vind ik...
0: Ja, man is een nationale donorsdracht.
1: Nee, als ik hem werkelijk gratis krijg, nee, ik vind hem echt niet lekker.
0: Nee.
1: Ja, ik vind hem wel lekker, maar dan moet de jam in zitten en dan die slagroom erop.
0: Ik ben een lekkerbek, ja.
1: Maar ik ben een lekkerbek.
0: Ja, ik wil het allemaal.
1: Nee, denk ik nog liever een beschut met diabetes, zeg maar.
0: In de klinker in Weesup, in de buurt is van het Leerders Heils, kun je kopen, man. Vrijdag 5 juni.
1: Gratis, hè?
0: Van 2 tot 5.
1: Ja, maar dan krijg ik ze gratis. Op deze feestdag krijg je een gratis donut.
0: Kijk aan, een gratis donut.
1: Nou, kijk dan. Als ze dan nog een kopje koffie bij hebben, dan kun je hem wegspullen.
0: Oh ja.
1: Wat kopje koffie zou je dan met een kop?
0: Oh ja, oké.
1: Ja, denk het wel. Denk je ook niet?
0: Er is een expeditie in de Tanter, in Onderbroek. In juni. Van Marleen Zwart en Katinka van Loo.
1: Ja, en Katinka van Loo heeft een passie voor keramiek. Dus die doet het met keramiek. En Marleen Zwart, die heeft een kunstvorm. Mixed media, een kunstvorm waarin verschillende technieken samenkomen. Die schildert.
0: Ja.
1: Maar die heeft ook andere technieken.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we ook nog. Kun je ook nog naartoe.
0: Nou, zaterdagmiddag 13 juni. Dan is de openluchtzang in het centrum van het Harden.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Dat is van 14 tot 16 uur in de Witte Overkapping. Het gaat uit van de Bijbelkring Tonnespiek.
1: Is dat op zaterdagmiddag?
0: Zaterdagmiddag 13 juni.
1: Want hier stond ook iets van zaterdag 6 juni. Yes, in de...
0: Heb ik dat nou verkeerd noteerd? Nee, toch?
1: Maar ik denk dat... Ja, zaterdag 13. Nee, dat klopt. Zaterdag 13. Ja, nee, hey, goede dan.
0: Oké.
1: Ja, ik zit er weer scheef.
0: Nou, tenslotte nog de hoge enkele dagen. Hè.
1: Die begint volgende week woensdag.
0: Ja.
1: Die ben in een kort vorig jaar al 3 dagen.
0: Oké.
1: Okay. De seniorenmiddag gaat over platpraten door Evert Sneller.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat hij het ook wel kan.
0: Oh, jawel, die kan dat ook.
1: Die kan wel goed platpraten, denk
0: jawel,
1: ik.
0: Jawel, die promoot dat ook, hè?
1: Ja.
0: Die moeten we eigenlijk
1: maar
0: zien.
1: Die mogen maar eens even Mandenbroek, denk ik.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een puzzeltocht.
0: En een volleybal is er nog.
1: Toernooi is altijd. En dan het Arfhuis, dat is altijd op zaterdag. Ja. En de barbecue.
0: En de barbecue, ja.
1: En ik denk dat door de Wissinavenzangers wel zingen, maar dat steekt er niet.
0: Ja, nee, er wordt wel een korenzang. Ik heb niet dus zo.
1: Nou, ik ben niet de Meulenzangers, dat weet ik wel.
0: Nee, oké. Okay.
1: Want de Meulenzangers, die moeten er de gasfabriek volgens mij. Is dat ook de 13? Of is dat de 6?
0: Die heb ik niet gezien.
1: Ik weet ook niet. Ik ken de hele agenda niet helemaal uit de kop.
0: Nee.
1: Maar ik lees hier ook nog. Er is een muziekfestival Yes in the Garden. En dat is 6 juni. Dat is aankomende zaterdag. Om 3 uur.
0: Oh, daar heb ik niet.
1: Dan gaan de poorten van de kloostertuin open voor het feestelijke jaarlijkse programma met live muziek. Door de Haagse band. En die band is, dat is Dixieland Jazz. Nou, ik vind dat nog wel... Ja, dat vind ik wel leuke muziek.
0: Oké.
1: Okay. 'Smiddags begint het dus om 3 uur en om 7 uur eindigt het programma. Mm-hmm. Ik neem aan dat er ook een hapje en een drankje is. Tussen tafels van de foto van vorig jaar. Zo zie je in ieder geval een drankje.
0: Ja.
1: Maar meestal ben je er ook wel een hapje bij.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat zal ook wel goed komen, denk je niet?
0: Ja.
1: Ja, en dan...
0: Je kunt tv winnen.
1: Je kunt een televisie winnen.
0: Oh, wacht. Ja, en ben je een pool meedoen van de WK.
1: Ja, en dus ook al heb je er geen verstand van.
0: Nee.
1: En die vult gewoon in 10-0 of zo, stel je voor dat het dat wordt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dus WK verloopt mijn tv won.
1: En hij heeft televisie winnen, want het duurt tot naar de finale.
0: Ja. Ja, dan moet je
1: ja, dat was ik ook, ja.
0: Maar goed. Okay.
1: Ja, dan krijg je wel een nier.
0: Ja, dat krijg je wel.
1: Nou ja, en hij heeft het toch over hem.
0: Ja.
1: Dan heb ik hier nog even een stukje over hoe dat vroeger ging.
0: Ja.
1: Harm en Minty woonden op een klein boerderijje aan Stekkenbos. Ze hadden een stuk of 4-5 melkkoen met wat jonkvee. Daarnaast had Harm een aantal fokzeugen. Dat waren beste varkens, stamboek. En soms had er nog wel sterzeugen. Die waren nog beter. Minty had een hokken met een hoende erin. Zo kort na de oorlog kon je door oorlog meer rijden. Harm had één grote hobby. Hij was verslaafd aan voetbal. Hij had een seizoenkoorte. Toen al dus na de oorlog. Van Go Ahead. En elke 14 dagen. Als Go Ahead thuis moest spelen, ging hij met een stel kameraden doorheen. Toen de televisie kwam, waren Harm en Mintien een van de eersten die erin kochten. De televisie kwam op een planken aan de muren te staan. Een beetje hoger, want het keukentje was heel klein bij Harm en Minty. Nu konden ze voetballen kicken. De Europese en wereldkampioenschappen en de Europa Cup wedstrijd. Real Madrid was toen oppermachtig. Ook Feyenoord en Ajax deden toen nog goed mee. Voetballiefhebbers uit de buurt waren bij Harm en Mintien altijd welkom bij belangrijke wedstrijden. Die moesten dan wel zorgen dat je op dit waren, want anders moest je op de grond zitten. Want ja, zoals gezegd, het keukentje was maar klein. Harm zat midden voor de televisie en de rest eromheen. Mintien deelde voor de wedstrijd al de koffie rond. Iedereen rookte in die tijd, dus in de kortste keren sting dat hele keukentje vol rook. Dan waren de deuren gewoon even losgezet. Zo af en toe brachten die lui die kwamen kicken Mintien een half pond koffiebonen mee, of een bul met cookies, of voor Harm een pakje sigaretten. Ach, dat is toch helemaal niet nodig, zeggen Harm en Mintien altijd. Maar die lui wilden toch iets weer me doen voor de fijne middagen en avonden die ze door hadden. Op een zondagmiddag waren Harm en Mintien alleen aan het kicken het Nederlands elftal. Toevallig keek Mintien een keer naar buiten en ze schrok zich een ongeluk. O, Harm, daar komt mijn broer aan en zijn vrouwen en die geven niks om voetbal. Doe maar gauw de televisie uit, de achterdeur op slot en de deuren op de grundel en barg je op. Toen dat gebeurd was, scheuten ze onder de tafel en Mintien in de slaapkamer onder het ledikant. Net op dit, want de klinken van de zijdeuren ging al in de log. De deuren zat dichter, hoorden ze zeggen. Ik zal eens even kijken of de delendeuren los is, zegt Dirk tegen Hanna. Maar even later, zegt het tegen Hanna, die de hof al was in de loop om naar de groenten en de bloemigjes te kijken. Die zit ook op slot. Nou ja, dan mogen we maar een eindje rondfietsen, zegt Hanna. Ja, dat mogen we dan maar doen, zegt Harm. Maar het is wel raar. Want ze bent stabelgek op voetbal en ze zitten altijd te kicken, dus ik weet het zo net niet. Later heb ze het smakelijk aan Dirk en Hanna verteld en die kon er eigenlijk ook nog wel om me lachen.
0: Nou, kijk aan, mooi dat toch.
1: Nou, ja, zo ging dat, hè, met z'n allen in de keuken.
0: Ja, nou, maar zo dan maar een stukje
1: muziek doen, hè.
0: Goed zo.

0: Ja, volgende week, vergeten, hè?
1: Volgende week kunnen Jan de winnen, hè?
0: Het grote nieuws, hè?
1: Van vandaag, ja, in dat de was heel ander nieuws, ja. Ja. Ik lees natuurlijk die columns van vrouw Wennemaars.
0: Ja.
1: En ik lees door tot mijn grote schrik vanmiddag dat Erben een hersenbloeding had.
0: Ja, ik heb het stuk ook gelezen. Ja. Ja, heel erg voor allemaal.
1: Maar wat was die vent goed bij zijn positief, hè?
0: Ja, die had dat goed bekeken. Die ging naar een dokter door.
1: Hij had het zelf in de gaten en hij zat aan de telefoon. En toen kreeg je deur dat het erger werd. En toen even de telefoon erop leg, is ze naar buiten gegaan. Want hij had Loter verteld, als ik dan in mijn koren zakken, dan vinden ze me.
0: Ja.
1: Maar hij is nog op de fiets gestapt en midden op de weg gereden, heel voorzichtig, de bochten me, want daar zat de dokter.
0: Ja.
1: En hij is door heen gegaan met de fiets en hup, ziekenhuis in.
0: Ja.
1: Maar ze eindigen met de woorden, nu kreeg iedereen een extra knuffel van hem, want hij zei tegen iedereen, ik leef er nog. En daar was C ook wel heel blij mee, want C kon niet klussen.
0: Ja, dat niet meer kan. Dit is ook een hele rare gewaarwording.
1: Ja, ja.
0: En maar anderhalf jaar geleden heb ik zelf wat geintje gehad. We hebben ook een trek gehad. En toen wel mijn rechterbeen ging alle kanten op. Toen heb ik me eerst een poosje rustig gelaten. En ook door de scannen en de wens en alles. En het is allemaal weer goed gekomen.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Ja, nou,
1: ja, maar ik schreef het. Zo'n sportieve vent, hè?
0: Ja, maar ja.
1: Dat kan iedereen overkomen. Toch dat wel, is gewoon boor. Ja. Maar Guns, ik las het vanmiddag. Ja, ik denk, nou.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, maar jij nog wat anders,
1: ja,
0: hè?
1: Dan gaan we over
0: grote boek, hè?
1: Tot de tuin dus maar, hè? Maar het is natuurlijk alweer 14 dagen geleden, dus we praten even bij. We hebben het over de familie Kroeze. En dan bouwen we in de derde generatie Kroeze op dit moment. En dan hebben we het over de zoon Hendrik Aart Kroeze, die in 1914 geboren is en 1984 overleden is. Hij was vanaf de schoolbanken al actief in het tuindersvak. Eerst in het bedrijf van zijn vader, maar later zijn eigen bedrijf, waarin na verloop van dit ook zijn jongens actief werden. Het was vaak hard werken en lange dagen maken. Dat Hendrik Aart Kroeze een ondernemende tuinder was, dat blijkt wel uit een verslag in de Elburger kranten van 8 mei 1962. Door het kunnen we opmaken dat Kroeze naar aanleiding van een door de CBTB-afdeling Elburg georganiseerde excursie naar een proefbedrijf in Slotermeer uiteindelijk in 1961 het besluit genomen heeft om op zijn tuindersbedrijf aan het Goordikkie aan het einde van de Neuspeterweg te investeren in de zogeheten rolkasten, bestaande uit drie afdelingen. Een rolkasten had vele voordelen boven het werken met platglas. Het lesten gaf vele werk vanwege het opzetten van de raam en het weer laten zakken. Het luchten van de bakken gaf ook ontzettend vele werk. Kroeze bezat overigens in 1962 nog 40

0: 1430 raam platglas. Daarmee behoorde hij tot de grootste tuindersbedrijf in de gemeente Elburg. Ruim 6 jaar later, begin september 68, bracht een redacteur van het weekblad De Boerderijen een bezoek aan het tuindersbedrijf van de familie Kroeze. Enerzijds was er sprake van een optimistische stemming, maar uit de woorden van Hendrik Aart Kroeze klonk ook wel onzekerheid. Er zit wel toekomst in dit vak. De uitbreiding van de stookgedeelten is zeer drastisch geweest. Maar wordt nu wat overremp. Degene die deur zetten, komt er wel. Al blijft er een geduchte concurrentie van uit de Oost-Europese landen. Wie moet het hem van onze goede kwaliteit zeggen? Gelijktijdig uit een Kroeze ook zien zorgen voor de toekomst. Toekomst, zijn bedrijf had in de jaren daarvoor een flinke modernisering ondergaan. De tuinderijen van Hendrik Kroeze besting uit ongeveer 1,5 hectare grond. Maar liefst 4000 vierkante meter van het bedrijf besting uit verwarmde kassen. Ongeveer 2000 vierkante meter was onverwarmd. Een belangrijk onderdeel van het bedrijf in de jaren 60 was de teelt van chrysanten. In de kasten werden verder tomaten en komkommers geteeld. Door Noors werden onder andere bonen, bieten, wortels en spinazie verbouwd. Bij de oogst van de bonen worden in de schoolvakantie ze helpen door de schooljeugd. Desondanks was het eindjaren 60 niet eenvoudig om het bedrijf voor de toekomst te waarborgen. De zoons Arend en Jan werken inmiddels in het bedrijf. Zoon Albert was in 1968 in militaire dienst. De vraag was of er ook voor hem een plek was in het tuindersbedrijf van zijn vader. Hendrik Kroeze sprak over de levensvatbaarheid van zijn bedrijf in het genoemde interview heel openhartig. Ontevreden over de resultaten ben ik niet, maar hij naar het vele werk kicken wij moeten doen en naar de vele uren die maken en naar de vele zorgen die hem, dan is het resultaat gewoon te legen. Met 3 gezinnen van deze tuinderijen leven zit er gewoon niet in. Hendrik Kroeze was al vele jaren bestuurder actief in de CBTB. Daarnaast was ze erg betrokken bij de politiek. In april 1961 werd Hendrik Kroeze beëdigd als raadslid voor de ARP. Kroeze volgde het kort daarvoor overleden gemeenteraadslid en wethouder J. de Jonge op. Hendrik Kroeze zal 16 jaar actief blijven in de gemeentepolitiek van Elburg. In 1965 wordt Hendrik Kroeze gekozen tot wethouder. Hij volgde kort daarvoor overleden wethouder Beukenkamp op. In de functie als wethouder zal Kroeze ongeveer 13 jaar actief blijven. Tijdens zijn politieke loopbanen bleef Hendrik Kroeze zich inzetten voor de belangen van de tuinders. Dat bleek bijvoorbeeld in oktober 65. Toen Kroeze voor de AR-verkiezing een inleiding hield met de titel Het gemeentebeleid en de ontwikkeling van Elburg. Kern van zijn verhaal was dat het gemeentebestuur in de eerste plaats gericht moest zijn op een verdere bevordering van het vreemdelingenverkeer, een verantwoorde industrialisatie en het bevorderen van de tuinbouw. De tuinbouw acht Kroeze voor Elburg van een niet te verwaarlozen betekenis. In 1965 was vanuit Elburg ongeveer 500.000 gulden aan tuinbouwproducten omgezet. Omdat de beschikbare cultuurgrond in de gemeente beperkt was, deed Kroeze de suggestie om via ruilverkaveling het zogenaamde Kleine Goor voor tuinbouw te bestemmen. De gemeente Elburg was al aandeelhouders in bezit van 20 hectare in het Goor. In december 1977 was Henk Kroeze 12,5 jaar onafgebroken wethouder van de gemeente Elburg. In een interview met de Elburger kranten gaf Kroeze aan dat hij in zijn jonge jaren was gevormd door zijn deelname aan de gereformeerde jeugdclubs. Hij was door dat hij geconfronteerd werd met allerlei maatschappelijke aangelegenheden. Kroeze vertelde daarover: ik ben op de clubs gevormd. Er waren politieke interesse bij mij gewekt. Op die clubs kreeg inleiding over staatkundig en maatschappelijke onderwerpen. Daar moest hij ook een studie van maken. Omdat ik alleen maar een lagere schoolopleiding heb genoten, is die periode op de clubs van belangrijke invloed geweest op mijn verdere leven. In mei 1978 beëindigde Kroeze vanwege zijn hoge leeftijd de politieke loopbaan. Ja, dan kun je zien hoe belangrijk ook die clubs kunt wezen, hè?
1: Ja, dan zie je iets verder als het je neus lang is, hè?
0: Ja, maar of dat nu nog zo is, vraag ik me af.
1: Ja, weet ik niet. Dat zou
0: er doen. Is denk ik heel, heel veel veranderd.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Absoluut, ja.
0: Sowieso. En of het dan ten goede of ten kwade is, laten we dat dan maar in de midden laten.
1: Ach ja.
0: Gooi er maar een vasje op.
1: Ja, nou, ik heb een vasje, ja. Het is toch wel weer over Italië.
0: Ja, hè? Ik...

0: Ja, Bella Italia.
1: Bella Italia, ja. Nou, we zullen volgende week maar zien hoe het wordt.
0: Ja, hè? Ik wel.
1: Ja, ben je er al eens geweest of niet?
0: Nee. Ja, wel, ik ben niet leeg. Okay. Toen we in Oostenrijk op vakantie waren.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, in dat hele noorden, hè? Wat ze ja. dus nog Zuid-Tirol noemen ze dat, geloof ik, of zo, ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat stukje, ook een dag, hè? Vanaf de camping erheen. Hè? Maar ja, ik vond het toch wel een liefelijk gebied.
1: Jawel. Italië is wel mooi.
0: Nee,
1: ja,
0: het steekt nog...
1: anders als de rest.
0: Ja.
1: Als ze Zwitserland dus ruwer. En Italië is mooi geleidelijker.
0: Ja.
1: Is echt wel mooi.
0: Rieden er in één dag heen of ben je overnachten?
1: Overnachten.
0: Oh, jullie overnachten, ja.
1: Vlak in de buurt van Zwitserland, net voor Zwitserland. En dan gewoon iets Zwitserland doen. En dan volgende dag bij in Noord-Italië.
0: Ja. En hoe lang ga je?
1: 12 dagen.
0: Ja. Dus je bent vlot 10 dagen in, door, ja.
1: Even een pizza en zo, weet wel.
0: Oh, kijk, hoor, nou ja.
1: Even die doornding houden, ja.
0: Even iets ding houden, ja. Nou ja, dan kun je ook naar Delft gewoon, hè. Want de toren van Delft staat ook... die staat ook scheef.
1: Ja, Leeuwarden staat ook in, hè.
0: Ja. Ook? Ook.
1: Ja, dat betreft hoe je
0: wat heeft Nederland niet, joh?
1: Oh, ach ja, joh.
0: Scheut. Man.
1: Maar ja, Jan heeft weer wat anders aan het doen.
0: Ik ga toch maar aan Gert-Jan en Annegie,
1: ja,
0: hè? Want
1: joh,
0: ja.
1: Want anders kreeg je wat hun.
0: Ja, ik heb al wat hun gekregen, dus ik begin er gauw.
1: Ja, begin maar.
0: De nieuwe wasmachine van Garagien. 14 dagen geleden kreeg ik en Annegien onze nichte Garagien, de vrouwen van Hendrik Jan van de Beulakker, op visite. Garagien wil dus graag een dagje uit en dat kon ik me wel voorstellen als de hele dag in dat stok vergif van de Beulakker aan mijn kieken. Garagien is een best mensen, maar ze had iets meer hoor op de toon met hem. Ze is veel te goeig tegenover die verhipte knippert van een keel van haar. Maar ja, als de liefde in het spel is, kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Socrates, een wijsgeer uit Griekenland, was ook met zijn scantippen getrouwd. En hij had niks anders in te brengen als lege briefjes. Enfin, onze nichte Garagien arriveerde 's morgens met de bussen. En ik en Annegien hebben haar een plezierige dag bezorgd. S'mans een lekker slagroomgebakje bij de koffie en smiddags atten wie bloemkool met een carbonagie. Want wie wisten dat Annegien door slim gek op is. We hadden de hele dag samen met Praat en Annegien schul nog wel eens een keer op Hendrik Jan van de Beulakker. Maar tot de eer van Garagien me de zeg won dat ze geen kwoord woord over die padjakkeren zeg wil hem. Ze zegt alleen maar, ach, ieder mens heeft zijn fouten en gebreken. Als dus vertaald, iedere gek heeft zijn gebrek. Maar toen Garagien smiddags die mooie wasmachine van Annegien gezien had, waren het er toch even te vullen. We zaten gezellig thee te drinken met een gevulde koeken. Toen Garagien ineens zich, wat wil ik toch ook graag zo'n nieuwe wasmachine hebben. Dat leek me toch zo fijn. Maar Hendrik Jan is er niet voor de dwin. Hij vindt die ding veel te duur. Mensen zeg ik, hoe was hij dan nog? Nou, gewoon, zegt Garagien, met zo'n ouderwets wasbord in de balie en met de boender. En dat valt niet mee, vooral niet met die smerige strontbroeken en overals van Hendrik Jan en de jongens. Ik word ook een dag geen ouder en ik ben nou een wasdag back off. Ik hoef helemaal niet zo'n dure wasmachine te hebben, die spult en wringt en zo. Als ik er maar eens een had die me van dat wasbord kon verlossen. Garagien kreeg het hartstikke kwaad en de tranen stonden er in de ogen. Verhip zich, Garagien, dat is toch geen manieren van doen meer. Dat wasbord is volkomen uit de tijd. Een mens zal zich het apenzuur wassen met dat wasbord en die boender en al dat smerige goed. Kun je Hendrik Jan dat niet aan verstaan brengen, dat er een wasmachine moet komen aan de Beulakker? Oh god, zegt Garagien, nee, we hebben het er al zo vaak over gehad. Maar Hendrik Jan vult er niks voor. Die zeg maar dat zijn moor en zijn groepmoor ook altijd zo wussen hem en dat het ook goed ging. Ja, dat is mooi dom geklet, zeg ik. Die groepmoor las ook de kranten bij een walm, de patrouillelampen. En dat doen ze tegenwoordig ook geen meester meer. Door sta ik toch van te kijken dat de joen zo luid zoegen op zijn ouderwets wasbord. Zelf zit ik toch ook met zijn dikke batterijen in een auto. Al is het dan een auto uit het jaar 0. Wat dacht je, Garagien? Zal ik eens met hem gaan praten over die wasmachine? Oh, nee, zegt de nichte. Doe dat maar niet. Want oh, hij kan het toch al helemaal niet uitstaan. En dan maak ik het nog minder mee. Een paar maanden geleden hebben we nog een erfenis gehad van een nichte uit Oldenmark. En toen hoop ik zo dat ik die wasmachine zal krijgen. Maar Hendrik Jan heeft de centen zo rechtstreeks naar de bank gebracht. En ik kan echt met onze nichten te doen. Zo'n knipkeutel van een keel toch. Nog te belabberd om een paar cent van een erfenis af te halen. Ten behoeve van zijn vrouwen. Een bonken geld op de banken, maar zijn vrouwen laten heisteren met een wasbord. Ze moesten hem kiel halen in zijn eigen wasbalie, dat loeder. Gargin wreef de tranen uit de ogen en wie praten over een ander onderwerp. Maar de wasmachine bleef me de hele dag in de kop hangen. En toen mensen, toen scheut me ineens iets te binnen. Na de thee maken Gargin alstalten om naar de beulakker te gaan. En ik zeg Gargin, wanneer was hij altijd en waar dan? Gargin keek me aan en zegt, mensen, kom maar eens een keer kikken, want ik wil dat geheister op zo'n wasbord ook nog wel eens zien. Nou, antwoordde Gargin, ik was altijd op de maandag een man. En als het goed weer is, sta ik op zit van ons huis aan de kant van de weg. En als slecht weer is, was ik in de schuren. Kom maar gerust eens een keer kikken, hè. Bedenk eraan dat je er niet over praten met Hendrik Jan. Dat geeft toch niks, zeg ik. Misschien ziet het zelf ook wel in. Maak je niet ongerust, Gargin, zeg ik. Ik zal er geen woord over vuil maken met Hendrik Jan. We brachten samen Gargin naar de bussen. En onze nichte was heel dankbaar voor de fijne dag. Och, het was er ook van harte gegund. Toen we terug waren in huis, zeg Annegie, waarom vroeg je nu naar die wasdag van u? Meester, zeg ik, ik heb me toch een plannen geen om er aan een wasmachine te helpen. Ik weet niet of het zal lukken, maar ik ga het wel proberen. Alleen moet ik er hier en door nog eens een opscharrelen om me te helpen. Toen heb ik Annegie mijn plan verteld. En die moest zo lachen. Ik ben soms toch ook wel een uitgekookt eentje, meester, zegt ze. Hoe kom je op het idee? Maar er zit wel wat in. Inderdaad, zeg ik, er zit wel wat in. En maandag moet het meteen gebeuren. Het is nu nog mooi weer. En Gargin zal bij buiten staan te wassen met haar wasbord. Als ze in de schuren gaat staan, dan kan het plan niet doorgaan. En ik maak er meteen een werk van om iedereen bij elkaar te trommelen. Eerst ging ik naar onze buurman. Ik zeg, waar maar die maandag naartoe? Hij antwoordde, naar Steenwijk. En mijn vrouw gaat mee. Kil, zeg ik, dat is prachtig. Doe me een plezier en rie even over Sint-Jansklooster. En dan wil ik graag mee rie. We moeten er goed 9 uur wezen en dan drinken we koffie op mijn kosten. Ik wil een geintje uithalen. Doe je mee? De varfadjudant was meteen bereid om te helpen. En zijn vrouwen ook, toen ze hoorden dat het om Hendrik Jan ging. De oudste zeune van de buurman de Smit was ook meteen bereid om naar de beulaken te gaan. En ik zeg, dan moet je wel je fototoestel meenemen, maar er hoeft geen filmpje in te zitten. Hij zal ook om 9 uur in het hotel wezen. Een andere buurman, de schoolmeester met pensioen, en zijn vrouwen wilden ook wel meewerken. En het was goed weer, toen wie die dag naar... Als het goed weer was, ging ze nog een dag in de Giethoorn. En ze beloofde ook om 9 uur in het hotel te wezen. Diezelfde weken zag ik nog 3 kennissen. En die wilden ook wel meedoen, want die gingen vissen in de beulaker. Jongens, zeg ik, doe me een lol om 9 uur in Hotel de Blauwe Hart. Kup voor elkaar, gaat Jan. Prachtig, zeg ik. Maandag zal ik je wel vertellen hoe het gaat. Het ging allemaal heel goed en mijn plan zal gebeuren. En zo kwam wie dan op die maandagman om 9 uur bij elkaar in het hotel. Vanwege de wasmachine van Gargin. Ik zelf, de vertegenwoordiger in Varf worden, de zeunen van de Smit met fototoestel, de schoolmeester met de vrouwen en de 3 hengelaars uit Meppel. Ze kregen van mijn allemaal een kommen koffie met een lekkere gevulde koeken. En toen heb ik ze verteld wat er aan de hand was en wat ze moesten doen. Prima, zeiden ze. Dat komt helemaal goed. Dat zullen we doen. Ik vertelde verder dat Gargin deze man met het mooie weer op zit van het huis zal staan te wassen, terwijl Hendrik Jan zelf op maandag een man vlak aan de weg was in zijn moestuintje. Door had ik het plan op gebaseerd en het verloopt werkelijk helemaal goed. In de zondige maandagman kwam dan allereerst de schoolmeester over de weg keuren met een papieren omslag onder de arm. Het klapte hem allemaal als een bussen. Gargi stond een heel einde van de weg met de ruggen naar de weg toe te wassen op Sint van Thuis. Toen zegt de schoolmeester deftig: "Goedemorgen, meneer. Mag ik u even spreken?" Want Hennik Jan stond bonen te plukken dichter bij de weg. Hij stopte, want hij moest niet zoveel van die vreemde snoes aan hem. Want dat kost in de regel geld. "Wat mooi," vroeg Hennik Jan. "Ik kom er voor de collecte van de fanfare uit Giethoorn voor nieuwe instrumenten. Heb je er iets voor over?" "Ik kan niet," zegt Hennik Jan. "Kom, kom," zegt die meester, "ik moet niet direct nee zeggen, want het is voor een heel goed doel." "Ja, je kunt goed kletsen," zegt Hennik Jan, "maar van mij kreeg je een rode cent voor die muziek. Ik geef er de niks summen en ze heb genoeg verdiend aan die film die ze in Giethoorn maken, hem. En verder heb ik er niks mee te maken, hem. Het bent geen tijden om zomaar met geld te smitten. Wie boeren me dag en nacht zwoegen om de kopboom water te halen. En ik laat hem die cent niet in de lucht blazen door de muziek." "Het spijt me," zegt de meester, en deed net of hij verder wil gaan. En toen zag hij zogenaamd opeens Gargi staan. "Hé," zegt de schoolmeester, "hij de wasmachine kapot. Makkelijk dat je vrouwen nog zo'n ouderwets wasbord heeft." "Nee," zegt Hennik Jan, "wie heb geen wasmachine. Ik moet niks hebben van het moderne gedoe. Wie gebruikt hier nog het wasbord en dat gaat net zo goed." "Wat," zegt de schoolmeester, "laat die juffrouwen afbeulen op zo'n wasbord? Maar man, dat is toch uit de tit. En dat zeg je, met die prachtige boerderijen en al die konen die er lopen." "Kil," zegt Hennik Jan hellig, "ik heb niks met jou te maken. Ga maar verder met jou liefste en probeer er een paar te strikken voor de fanfare." Toen kwam de vrouwen van de meester en de vrouwen van de vertegenwoordiger in Varfwoorden eraan. De schoolmeester dreint zich om en hij zegt: "Dames, dames, noem mij toch eens kikken. Hier bij deze boerderijen steekt nog een vrouw te wassen met een wasbord. Kijk dat arme meester toch eens zweten en zwoegen. Het is toch niet voor," zegt de vrouwen van de meester. "Dat moet ik zien. Ja, werkelijk, ik zie het. Een wasbord en een boender. Hoe is dat in de wereld mogelijk? Maar dat is toch compleet uit de tit. Zo'n grote boerderijen als een paleis en de vrouwen aan het wasbord. Dat denken we 40 jaar geleden ook," zegt de vrouwen van de schoolmeester. "Maar die tijd is gelukkig voorbij. Hem zie je geen wasmachines." Gargi had niks in de gaten. Die was met de kromme rog aan het boenen op de smerig overal van Hendrik Jan. En Hendrik Jan plokken met een lelijke kop zien bonen. Maar hij hoorde wel het hele gesprek. Toen kwam die drie meppeler staan die ging vissen. Ze hadden de hengelstokken over de ruggen. "Wat is hier te zien?" vroeg een van de hengelaars. "Slavenarbeid aan de beulakker," zegt de vrouwen van de varf adjudant. "Noem mij toch eens kikken, heren. Ze hebben hier nog een wasbord en een boender." "Verhip," zegt die tweede meppelaar. "Mevrouw, je hebt gelijk. Kik er toch eens dan heisteren in die balie." "Maar dat is toch een schandaal," zegt de derde hengelaar. "Is die bonenplokker soms de man van die vrouwen?" "Jazeker," zegt de meester. "Hij moet zich de ogen uit de kop schamen," zegt de meppeler. "Ik wil wedden dat hem 10 keer meer verdient dan ik. Maar Dina heeft een knap wasmachine geen in de schuren staan." Toen hield Hennik Jan het niet langer uit. Hij ging rechtop staan en hij zegt: "Ik snap niet wat jullie met een andermans zaken te maken hebben." "Niks," zegt de vrouwen van de varfvertegenwoordiger. "Maar wie constateert alleen maar dat ik door een prachtige trekker heb staan en een melkmachine voor de koning en een auto voor eigen gebruik. Maar dat stumpen van een vrouwen, die weer zich nog de botten kapot op de mes valt." "Zo is het," zegt de meppeler. En toen kwam de vertegenwoordiger in varven en de zeunen van de smid met het fototoestel aan de nekken aankuieren. "Kijk eens," zegt die meppelaar, "een man met een fototoestel. Kom hier, jong, hier kun je nog mooie foto's maken." "Wat is hier dan te doen?" zegt de zeunen van de smid. "Man, kijk dan, hier beult zich een vrouwspersoon af in een wasbalie met een wasbord en die bonenplukker is te zunnig om er een wasmachine te geven. Maar zelf zitten misschien batterijen in een auto en op de trekker." "Ha, ha, ha," juichen de varfadjudant. daar moet ik een foto van maken. En dan moet je die foto naar het ANP sturen voor alle kranten in Nederland. Met als onderschrift, vrouw met wasbord ouderwetse toestanden aan de Beulaker Wiede. Ja, zegt de zeune van de smid, dat ook. En hij zet het toestel voor zijn ogen. Maar door zat dus helemaal geen Filippie in. Toen schrok Hendrik Jan. De krantenman gek genoeg om zo'n foto te plaatsen. En dan stond hij verschut ten aanschouwen van heel Nederland. En dan die volksoploop aan de weg. Hendrik Jan zegt, hoepel op met mekaar. Wat hij toch met ons te maken? Wie komt voor dat stumper van uw vrouwen op, zeggen ze. Ik zal dit nog eens bekijken, zegt Hendrik Jan woedend. Maar het geld was min ook niet op de roggen. En zo'n apparaat kost nogal wat. Maar minder als je auto, schetteren de vrouwen van de vertegenwoordiger. En minder dan je melkmachine, reup de hengelaar nog. En nu weg, bulde Hendrik Jan. Anders schiet ik je met mekaar uit mekaar met het jachtgeweer. Dus geen foto in de kranten, zegt de zeune van de smid. Nee, zegt Hendrik Jan, ik zal het goed in de gaten houden. Dat is je geraden ook, antwoordde de varkensvertegenwoordiger. Want anders komen we volgende week met 50 man terug. Mens, mens, het was prachtig geluk. Wat hebben we eens kijk gehad toen we naar afloop ook nog een afzakken tien drinken bij de blauwe hand. Maar een week later was de knecht van Hendrik Jan bij ons. En die vertelde dat de vrouwen aan de Beulaker een wasmachine kregen had. Nog wel niet het allermodernste, maar een knappe wasmachine, zodat het geheister met het wasbord overleupen was. Gargi was de koning te Rikkewijs. Wie gunde het haar van haar te heur zegen. Maar een week later had Hendrik Jan ook een vergadering van de bond in het bewuste hotel De Blauwe Hand. Nou, Hendrik Jan, zeggen ze door, ik had maandag man ook al een hele visite. Ach, wat, zegt die knippert, die verhipte toeristen tegenwoordig. Nou, zeggen ze, hoe neven gaat Jan is toch geen toeristen? Die heeft hier met dat hele gezelschap koffie zitten drinken. Hendrik Jan knippen effen met de wenkbrauwen. Was Gerrit Jan hier, zeggen? Ja, zeggen ze. En toen ging hem een log op. En hij zegt, als dat loeder van een gaat Jan het lef hef in zijn ribbenkasten de eerste 14 dagen op mijn arve te komen, dreig ik hem door de wasmachine en het varken van zijn wiftebie. Dat had ik moeten weten. Maar het is maar goed dat mensen niet alles weten.
1: Ja, zo is het, hè?
0: Zo is het, hè?
1: Zo, je moest een hart lezen, of niet?
0: Ik keek er zoiets op die klok. Ik dacht, oh jongens, ik moet er nog rab aan.
1: Ja.
0: Maar dat heeft met ons geteuter over al die onderwerpen.
1: Ja, maar we hebben goed gemaakt.
0: Het uur is weer vol,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, toch? Ja, joh. Daar geef ik niks meer aan.
0: En dan volgende week zitten echt met hier, hoop ik.
1: Ja, hoop
0: want ik.
1: Ja,
0: kan in die knuppies schoven. En heb je nog gehoord hoe lang oude deur gewoon? Tot 1 juli of
1: ik
0: zo?
1: Ik weet het niet. Nee, heb ik nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Het beslissen jullie maar eens, want zie je wel.
0: Dan hoor je wel wanneer hij vakantie krijgt.
1: Oh, jawel.
0: Maar je neemt gewoon vakantie.
1: Ja, maar ik heb gewoon vakantie.
0: Je neemt gewoon vakantie.
1: Daarom.
0: Dan zeg ik nog even heel gauw dat 3 en 4 juli Oostendorp bruist dit. En dan in het bijzonder 3 juli 's middags weer de oudere middag in het buurtgebouw. Dit jaar met het thema muziek verbindt. En een nieuw onderwerp, namelijk een muziekbingo.
1: Kijk aan.
0: Het is heel spannend, ook voor ons en voor degene die het gaat doen. Maar we hopen dat het heel leuk wordt en dat we vele mensen krijgen.
1: Nou,
0: maar
1: dan
0: gaan we volgende week
1: en
0: de komende week. Ja, we zijn in het buurtgebouw, dus we hebben er niet zoveel last van. Nee. Maar we hopen dat het soortras goed weer is voor de markt en alle even.
1: Nou, we gaan doen met een liedje van de wasmachine.
0: Ja, laat dat maar doen. En dan tot volgende week, zijn we dan maar, hè?
1: Ja, tot over een week of dan niet, ja.
0: En hier een hele fijne vakantie. Geniet ervan. En ik hoop dat het weer beter wordt.
1: Ja, zo is dat. Oké.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Ja, welkom weer bij Magazine 50+. In het komende uur mag ik twee gasten ontvangen. En wel, Lisbeth ten Haven van de Stichting Wiel. Zij houdt een pleidooi over al die mooie activiteiten van de stichting, maar ook over samenleven, samen doen in de buurt. En mijn tweede gast is Bob Middelburg. Ja, wie met kunst, cultuur en geschiedenis te maken heeft, nou, die moet hem kennen. Die moet hem echt wel kennen. Goed, dan is het uur voorbij, maar bij mij nu in de studio zit Lisbeth. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, en dan weet, denk ik, een heleboel te weten over Wiel vanuit ervaringen enzovoort. Mm-hmm. En dan ga ik toch nog even de website lezen en dan zie ik een leven lang sociaal actief. Ja. Dat is de kop. Dan denk ik, nou, vertel. Ga los.
2: Ga los. Nou, dankjewel, Brigitte. Ja, Stichting Wiel staat voor welzijn in Elburg. Heel veel mensen denken meteen aan het wiel. En dat is natuurlijk ook een hele mooie beeldspraak. Hè? Iets wat rond blijft gaan.
1: Inclusief het harde, inclusief alle kernen.
2: De gemeente Elburg.
1: Goed.
2: De gemeente Elburg. En inmiddels is welzijn ook niet meer iets wat alleen lokaal is. Maar wij werken ook steeds meer regionaal samen. En dat maakt het ook wel weer heel erg leuk dat je samen dingen op kan pakken. Ja, Wiel staat voor alle leeftijden, zeg ik wel eens. Alle gezindes.
1: En actief, actief zijn. Actief.
2: Ja.
1: Sociaal actief.
2: Sociaal actief.
1: Wat en is sociaal actief?
2: Sociaal
1: aardig zijn voor elkaar.
2: Ook. Dat is ook aardig zijn. Dingen samen doen. Ontmoetingen creëren. Dat staat ook voor letterlijk bewegen. Met elkaar bewegen. Nou, we hebben bijvoorbeeld Better Together. Nou, Better Together is inclusief sporten, zeggen we dan. Voor mensen met en zonder een beperking die samen gaan sporten. Maar we hebben ook activiteiten specifiek voor mensen met een statusachtergrond. Die nog problemen hebben met de taal. Die samen met inwoners van Elburg gaan buurten en koken, noemen we dat.
1: Met andere woorden, taal van activiteiten,
2: ja,
1: die sociale leven raken.
2: Precies, ja, want we weten allemaal wel, en de een heeft daar meer behoefte aan dan de ander. Yes. Maar ontmoeting, hè, andere mensen ontmoeten en in verbinding staan met anderen, dat is voor heel veel mensen heel erg belangrijk.
1: Ja. En nou, dat brede wat je nou vertelt, die brede scope, is allemaal in wezen verpakt in projecten, activiteiten, lezingen.
2: Ja.
1: Ja,
2: bijeenkomsten, lotgenotengroepen, sportactiviteiten, een naaiatelier, een schilderclub die we samen doen met, moet ik even goed zeggen, GGZ Centraal. We werken heel veel samen met allerlei organisaties. Soms doen we het zelf, maar heel vaak doen we het samen met anderen.
1: Die samenwerkingsorganisaties, is dat ter versterking van jullie activiteiten, dus intensiever of het breder te maken?
2: Allebei.
1: Dat je meer mensen betrekt.
2: Kan allebei. Hè, soms worden wij gevraagd om aan te sluiten bij iets, omdat Wiel bijvoorbeeld goed is in buurt- en opbouwwerk. En dan is daar specifiek behoefte aan. Een andere keer komt het bij ons vandaan en denken we, nou, hier hebben we bijvoorbeeld Stiemens bij nodig. Want daar zit het algemeen maatschappelijk werk. Die mensen hebben een andere deskundigheid dan wij hebben. Laten we dit samen oppakken. Ik hoorde je Bob Middelburg net noemen. Wij doen ook wel dingen samen met het Centrum voor Cultuur. Verzin het.
1: Ga je dwars door de hele samenleving.
2: Ja, en de ene keer is het bijvoorbeeld de gemeente die zegt, wij constateren dat er iets is, of er is een landelijk fonds wat geld beschikbaar stelt. En dan gaan we aan de slag met kinderen met gewichtsproblemen of ouderen met eenzaamheid. Een andere keer, dan komt er een inwoner bij ons en die zegt, nou, maar wij willen een buurttuin starten in het harde. Maar we weten niet zo goed hoe we daarmee moeten beginnen en welke organisatie kunnen we trekken. Dan komen ze bij ons en dan gaat mijn collega Marion of een van de andere dames gaat met hen aan de slag om te kijken hoe kunnen wij hier echt vorm aan gaan geven. Zodat er ook echt, en dat duurt soms jaren, hè? Dat is niet vandaag bedacht en volgend jaar ligt daar een dikke mooie buurtuin. Nee, zo werkt het helaas niet. Maar dan kan Wiel daar een rol in spelen om inwoners te helpen hun initiatief tot bloei te brengen.
1: Waarom werkt het helaas niet? Want ik kan me voorstellen bij al die activiteiten dat jullie iets signaleren samen misschien met je samenwerkingspartner, dat jullie partners, dat jullie zeggen oké, dan moeten we een project opzetten, laten we het doen en dan ga je heel gauw vergaderen en dan ga je een klap opgeven. Waarom zeg je nee, ik wil er niet de nadruk op leggen, maar hoe gaat het dan als bewoners van welke kern dan ook, van welke buurt dan ook zeggen, kom op, we willen initiatieven nemen. Dan komt het vanuit de bewoners.
2: Ja.
1: En vanuit Wiel kan het komen.
2: Ja.
1: Maar je zei, vanuit bewoners kan het soms langer duren.
2: Ja, maar vanuit Wiel kan het ook soms langer duren. Want soms heeft dat gewoon met geld te maken. Of een plek. Hè, bijvoorbeeld een buurtuin. Ja, je kan bedenken van, we zien daar een braakliggend terrein.
1: Ja, iemand,
2: maar zit daar wel een bestemming op? Hè? Moet de bestemming niet gewijzigd worden? Of het kost altijd geld.
1: En dan moet in wezen, als iets niet realistisch is, dan heb je toch feitelijke gegevens, wat je net zegt.
2: Ja.
1: Dan hoeft dat toch niet door te...
2: Nee, maar soms kan je ook gewoon proberen om te kijken van, bestemming is wonen, maar het ligt al heel lang braak. Wanneer gaat, denkt de gemeente gaan bouwen bijvoorbeeld?
1: Dus je zegt eigenlijk toch maar uitdagen.
2: Ja, gewoon altijd proberen. En misschien als het hier niet lukt, dan ergens anders.
1: Niet geschoten, altijd mis.
2: Precies. En soms is het ook lange adem en soms lukt er heel snel iets.
1: Stimuleren jullie initiatieven van bewoners?
2: Ja, heel graag. We vinden het altijd fijn als bewoners ideeën hebben en ze weten ons te vinden op het moment dat het niet helemaal lukt of dat er een subsidie aangevraagd moet worden of dat ze denken, ja, hoe moeten we nu verder? Hoe pakken we dit aan? Graag. Dan komen we graag langs en dan gaan we met bewoners in gesprek om te kijken, ja, wat kan dan wel? Hoe gaan we dit oppakken? Helpen met subsidies aanvragen? Nou ja, verzin het maar.
1: Ja, ik las in jullie nieuwsbrief van de buurtvereniging Molendorp, Juliaantje. Die betalen regelmatig contributie voor al die activiteiten die ze dan organiseren.
2: Ja.
1: Dus ze doen het met eigen portemonnee. Is er geen mogelijkheid om dan te zeggen, als je aankomt met goede ideeën, en je realiseert die dat er wel een kleine subsidie tegenover staat?
2: Nou, daar heb ik het laatst met hen over gehad. Want ik mocht hen interviewen in het kader van een project waar ik voor de regio voor werk. Nou, zij bestaan dus echt al 36 jaar.
1: Nou, dat is dan compliment.
2: Ja, zeker. 30 woningen in die straat en 17 huishoudens zijn daar lid. Betalen een heel klein bedragje per maand. En daar wordt eigenlijk, het voor het overgrote deel alles van gedaan. Toen hebben we het er ook wel over gehad. Van, stel dat jullie een keer iets groters zouden willen doen in de buurt of voor de buurt. Dan mag je echt bij Wiel binnenlopen om te kijken of we daar met jullie, samen met jullie kunnen kijken of we daar niet een fonds of subsidie voor kunnen vinden.
1: Ja, ja. En fondsen zijn natuurlijk ook belangrijk. Hè?
2: Zeker.
1: Laten we wel. Stellen die strenge eisen?
2: Nou, je hebt heel veel fondsen in Nederland. Heel veel mensen weten dat niet. En bijna iedereen kent wel het Oranje Fonds of het VSB Fonds. Nou, dat gaat vaak als je over hele grote bedragen. Maar je hebt ook heel veel kleine fondsen. Dat zijn vaak legaten. Hè, mensen die overleden zijn, die zeggen, ik wil dat dit in een fonds gaat en dat het ten goede komt aan bepaalde doelgroepen. Of aan buurtwerk. Maar het maakt niet zo heel veel uit. Nou, die stellen vaak heel weinig eisen. Die fondsjes die €500 of €2500 beschikbaar stellen, wat vaak voor een buurt of wijk best een heel mooi bedrag is.
1: Ja, ja.
2: Die zijn vaak heel erg blij als je aan het eind een mooie foto stuurt met bedankt. En dat je laat zien. En dit is het geworden.
1: Ja, ja,
2: Dat is voor hun al oké.
1: Ja. Is er een vergelijkbare buurtvereniging? Is wel in Oostendorp een hele actieve.
2: Ja.
1: In de kernen waarvan je zegt, dit moet overeind blijven en daar moeten we in investeren. Niet wij alleen als Wiel, maar ook wij als bewoners?
2: Het is heel verschillend inderdaad in Oostendorp. Maar dan heb je het over de hele buurt. Heb je een
1: Wijk, heel Oostendorp, ja, zo'n beetje.
2: Oostendorp, Vereniging Oostendorp. Juliaantje is echt van een straat. Hè? Ja, die hebben ook ja. Daar heeft ook wel eens iemand gezegd, kan de straat ernaast ook niet meedoen. Ze hebben hun gezegd, ja, klinkt heel leuk. Maar dan worden we te groot. Dan passen we niet meer voor activiteiten bij iemand in de tuin of onder de overkapping.
1: Dat is realistisch.
2: Ja, ja, dus je moet ook niet het kind met het badwater weggooien dan. Hè? Dat je denkt van iets wat goed werkt, dat lijkt dan leuk om uit te breiden, maar dat is maar de vraag. Dat is weer een heel ander soort vereniging. In Doornspijk heb je Doornspijk Pakt Aan. Dat is meer een platform waar organisaties en inwoners rondom thema's elkaar treffen en kijken hoe kunnen we voor ons dorp van betekenis zijn. Dus ja, ik zou vooral zeggen, kijk in je eigen straat, je buurtje, of daar mensen zijn die al dingen samen doen, die elkaar weten te vinden. En soms is dat heel klein. Aan de Klakenweg heb je een rij huizen. Nou, die mensen letten echt op elkaar. Die hebben niet een appgroep of zo. Die lopen even bij elkaar binnen als ze een vraag hebben voor hulp. Die hebben samen volgens mij een ladder gekocht. Want waarom zou elke buurman een ladder hebben als je maar een paar keer per jaar nodig hebt? Ja, ja. Dan kun je beter één ladder kopen en dingen samen doen.
1: Ja, heel verstandig.
2: Ja, nou, zo zijn allerlei vormen. Maar kijk vooral in je eigen buurt, je eigen straat. Doen daar al mensen dingen samen? Hebben we daar bijvoorbeeld een appgroepje waar je vragen in kan stellen voor hulp of ondersteuning bij huishoudelijke klus of als je ziek bent, iemand even met je naar het ziekenhuis gaat.
1: Ja, wat je net schetst, dus elkaar helpen. Hoe is het in Doornspijk Pakt Aan? Daar heb ik meer de indruk tot nu toe gekregen, maar zeg het als ik het verkeerd zie, dat het meer is, wij willen ook een stem hebben. Bij de overheid, of we willen even laten zien wie we zijn, wat we doen.
2: Nou ja, dit is natuurlijk dus wel weer een hele andere vorm van samenwerking. Juist, omdat daar organisaties bij betrokken zijn. Ja. Dus dat geeft wat andere ingangen.
1: Maar dat moet toch uit een bepaalde intentie zijn gekomen?
2: Zeker, maar dat bestaat best al heel erg lang. En dat is in de tijd is dat ontstaan. Dat heeft een geschiedenis van ruim 10 jaar.
1: Toch wel?
2: Ja, waarbij bijvoorbeeld de huisarts aangaf. Ik zie dat er best veel, meer dan landelijk gemiddeld, een probleem is rondom alcoholgebruik. En daar maak ik me zorgen over. Want dat gaat niet alleen over het drinken van iets. Maar dat gaat ook over alles wat daardoor kan ontstaan aan ellende in gezinnen en in gemeenschappen. En zo zijn verschillende organisaties, maar ook inwoners, die vormen een betrokken platform. En daar komen thema's over tafel. En dan ga je samen kijken, hoe kunnen we van betekenis zijn voor ons dorp.
1: Thema's ook die dagelijks leven raken.
2: Zeker. En dat kan inderdaad gaan van middelengebruik. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid van de provinciale weg. Ja. Of een nieuwbouwwijk die gaat ontstaan. Nou, in Doornspijk zijn de plannen voor een nieuwbouw van de Deel. Dat komt daar ook voorbij.
1: Dat wordt groots aangepakt natuurlijk. Ja,
2: ja, dus er zit iemand vanuit Doornspijk Pakt Aan. Die is ook betrokken bij de nieuwbouwplannen.
1: Want ik zag het gedeeltelijk als een vervolg op de wijk- en dorpsraden die we hebben gehad. Dat er toch behoefte is een spreekbuis te hebben in een kern naar de gemeente of naar andere instanties toe.
2: Ja, zo zou je het kunnen bekijken. Maar het bestond ook al toen ook nog de wijkcomité's bestonden.
1: Ja,
2: toen was Doornspijk Pakt Aan daar ook al.
1: Toen bestond het al, precies. Ja. Je noemde ook een gegeven ogenblik het woord lotgenoten. Ik zie het Parkinson Café, Moeders voor Moeders. Zijn dat eigen initiatieven die ook zelfstandig blijven?
2: Of moedige ouders.
1: Moedige ouders.
2: Nou, dat is echt van ouders die te maken hebben met een verslaving binnen het gezin van een van de kinderen. Die vragen af en toe een beetje ondersteuning. Nou, daar kan Wiel bij helpen. Zij vergaderen bijvoorbeeld in de Escape, in het jongerencentrum. Maar er is ook nog niet zo heel lang een lotgenotengroep voor mensen met autisme. Dat is echt, iemand is binnengelopen bij Wiel. Die zei, ik ben volwassen en nu heb ik de diagnose autisme gekregen. Ik mis eigenlijk een lotgenotengroep. En zo is dat vanuit een vraag van een inwoner ontstaan.
1: En die laten jullie zelfstandig gewoon werken.
2: Ja, en als zij hulp nodig hebben, dan weten ze Wiel te vinden. En zij komen bij elkaar in de buurtkamer. En de buurtkamer is weer een van onze ontmoetingscentra.
1: Dus feitelijk zijn jullie blij als er vragen vanuit de samenleving komen.
2: Zeker.
1: Want dan weet je, er is behoefte aan.
2: Ja.
1: Want
2: ja.
1: Jullie denken wel de samenleving te kennen. En kennen ze feitelijk ook wel, maar niet zo intensief.
2: Nee. En ook wij worden gewoon regelmatig verrast door de mooie initiatieven en activiteiten die links en rechts in onze gemeente er gewoon zijn.
1: Ja, dus kom als je
2: vragen hebt, kom
1: en
2: vooral.
1: En wie neemt dan de beslissingen?
2: Nou, als het een inwonersinitiatief is, dan nemen de inwoners zelf de...
1: Ja, maar bij Wiel, ik bedoel, jullie moeten daar natuurlijk ook weer tijd in steken, hè? En dat kost weer geld, laten we wel wezen.
2: Ja, nou ja, voor de mensen die het niet weten, Wiel wordt op verschillende manieren gefinancierd, maar voor ongeveer de helft door de gemeente in een reguliere subsidie. En daar is buurt- en opbouwwerk een heel groot onderdeel van. Nou, en dat is waar we het eigenlijk over hebben.
1: Ja, precies.
2: En we kijken altijd samen... Hoe groot is de vraag? Wanneer moet het?
1: Ja, maar mij gaat het er meer om. Er moet toch iemand, een groep zijn. Daar komt autisme, komt iemand binnen, heeft het verhaal. Er moet toch een groep zijn. Wat doen we hiermee? Zeggen jullie dan, wie beslist erover?
2: Nou, een van mijn collega's gaat het gesprek dan met iemand aan. En dan gaan we kijken, wat kunnen mensen zelf doen? Wat hebben ze van Wiel nodig?
1: Ja.
2: Dan wordt het in het team van opbouwwerk besproken.
1: Okay.
2: En dan kijken wie pakt dit op.
1: Duidelijk. Ja. Team van opbouwwerkers.
2: Ja, van buurt- en opbouwwerkers.
1: Dan
2: ja.
1: kom ik toch weer terug bij de buurt. Samen leven, samen doen in de buurt.
2: Ja.
1: Je zegt, het is een project in opbouw, een pilot?
2: Ja, nee, ik kan er een heel lang verhaal over hangen.
1: Nee, we hebben nog 9 minuten.
2: Oké. Okay. Nou, samen leven, samen doen is... het ministerie van Volksgezondheid heeft voor projecten gelden beschikbaar gesteld. Een heel ingewikkeld verhaal ga ik niet doen.
1: Nee, moet je niet doen.
2: De Alliantie van Thuiszorgorganisaties heeft een projectvoorstel ingediend.
1: Alliantie van Thuiszorgorganisaties. Okay.
2: Er zijn 17 grote thuiszorgorganisaties in Nederland.
1: Die wezende pleegzorg doen bij bewoners.
2: Ja, precies. Die komen thuis.
1: Dus bij zieke mensen?
2: Ja, bij mensen met een gezondheidsvraag. En
1: een
2: ondersteuningsvraag bij gezondheid.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja. En iedereen kent wel Icare, maar we hebben hier ook nu Curadomi. Hè, dat komt vanuit de Lelyzorggroep, RST. We hebben hier verschillende organisaties. Nou, die Alliantie van Thuiszorgorganisaties hebben onder aanvoering van Jos de Blok van Buurtzorg Nederland een verzoek ingediend bij het ministerie om geld te krijgen om te gaan experimenteren. Klinkt een beetje raar als het over mensen gaat, maar om aan de slag te gaan met hoe kunnen we ervoor zorgen dat we sterke buurten en wijken gaan...
1: Dat er meer oog is voor
2: ja,
1: elkaar.
2: Ja, mensen naar elkaar gaan omkijken. Laatst zei ik tegen iemand, we hebben de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar heeft bijna iedereen wel van gehoord, denk ik. Maar vroeger hadden we het touwtje uit de brievenbus.
1: Ja.
2: Als er wat was, trok je een touwtje.
1: Ja,
2: dan
1: en dat
2: je
1: is niet meer vertrouwd.
2: Nee, dat kan niet meer. Maar zo keken we naar elkaar om. Maar door alle individualisering. Maar ook corona heeft daar best een rol in gespeeld.
1: Ja.
2: Mensen zijn ook wat angstig misschien geworden. Hè? Van ja, je kan ook maar zo besmet raken als je bij iemand...
1: Ja, natuurlijk.
2: Nou, dat heeft allemaal meegespeeld, waardoor we afstand van elkaar hebben genomen. Nou, en hoe kunnen we nou kijken van wat zou je nou in buurten en wijken kunnen oppakken? Zodat die druk op die zorg, dat horen we allemaal bijna dagelijks in het nieuws, de druk op de zorg neemt toe. We worden allemaal ouder. En als je ouder wordt, nemen ook de kansen op gezondheidsvragen en ondersteuning daarbij neemt toe. De aantal mensen wat in de zorg gaat werken neemt af. Dus we hebben straks een uitdaging. Hier voelen we die nog. Hij is er wel, maar er zijn delen van het land waar die druk vele malen hoger is.
1: Het is het dilemma bij de thuiszorg. Eigenlijk kunnen ze alleen maar handeling verrichten in het belang van de patiënt of de cliënt.
2: Ja.
1: Cliënt moet ik zeggen. Maar er zijn zoveel sociale aspecten daarnaast. Daar kunnen ze niet aan voldoen.
2: Daar hebben ze
1: dat
2: geen...
1: geeft wreven, dus er moet iets anders zijn.
2: Ja, daar hebben ze minder tijd voor dan vroeger.
1: Ja, precies,
2: om eventjes de wijkverpleegkundige die eigenlijk het hele gezin kende.
1: Ja.
2: Dat geeft wat minder de tijd. Maar we hebben ook met elkaar misschien wel, als je heel eerlijk ernaar kijkt, heel veel dingen hebben we gemedicaliseerd of in de zorg gedrukt. Waarvan je, vroeger deden we dat voor elkaar. Ja. En nu zeggen we, ja, daar moet ik hulp bij hebben.
1: Ja, ja.
2: En de vraag is van, nou, wat zouden we weer voor elkaar kunnen gaan doen?
1: Okay.
2: Het is echt niet de bedoeling dat je de buurvrouw gaat
1: maar
2: wassen.
1: Maar dat betekent dat ik ook een klein beetje in de privacy

0: Pruismaten en Molendorp. Daar zijn we gestart. En daar hebben we vorig jaar een startbijeenkomst gehad. En daar hebben we ook een soort van nulmeting gedaan. Dus er is een enquête uitgezet. Daar hebben kleine 300 mensen aan meegedaan. Over wat vind jij nou belangrijk in je buurt en wijk.
1: Dat is toch nog een mooi getal dat er meegedaan heeft.
0: Ja, waar ben je tevreden over? Waar heb je behoefte aan in je buurt en wijk? En dan zien we dat dat heel vaak gaat over ontmoeten. Ik zou wel graag weer wat meer met mijn buren in contact. Even binnen mijn straat, wijkje, contact willen hebben. Maar kennelijk vinden we dat dan toch met elkaar best wel moeilijk om dat te organiseren. Want je kan ook gewoon even zeggen, kom buurvrouw, gaan we gaan samen weer koffie drinken.
1: Ja.
0: Ja, dat gebeurt wat minder. Want wat we doen, dat is wat we constateren, is dat we zeggen, nou, bijvoorbeeld die Brigitte, die is zo druk. Die zie ik elke dag bijna op tijd weggaan. Die komt eind van de middag pas weer. Dan heeft ze nog allerlei activiteiten. Die ga ik maar niet vragen.
1: Ja, precies.
0: Terwijl als ik dan aan iemand vraag, maar stel dat Brigitte aan jou zou vragen of jij een keer voor haar zou willen koken of een boodschap doen of een keer met haar naar de fysio. Ja, dat ga ik doen. Dus we zeggen zelf wel de bereidheid te hebben om voor een ander iets te doen. Maar vinden het moeilijk om te vragen.
1: Vragen, wat je zegt. Moeilijk om te vragen.
0: Ja.
1: Waarom is vragen zo moeilijk?
0: Ja, dat is inderdaad een ingewikkelde. Dat op zich is al een ingewikkelde vraag.
1: Het is toch niet dat ik iets prijsgeef van hulpeloosheid of zo?
0: Nee, maar ik weet niet precies wat dat is. En er zullen vast andere mensen die verstand hebben van.
1: Dus het is breed, algemeen, dat we dat moeilijk vinden.
0: Vinden we moeilijk, ja. Maar aan de andere kant zien we ook enorm veel. Hè, in de nieuwsbrief zie je mooie voorbeelden van WhatsApp-groepen bijvoorbeeld. Hè.
1: Ja.
0: Buurten, een straatje, een blok, een appartementenblok. Ja. Wat echt elkaar al wel gevonden heeft en elkaar helpt.
1: Nou hebben jullie de enquêtegegevens van zowel hier, hoe heet dit, Oostzoek, als ook de vesting.
0: Ja.
1: En is er een tweede stap gezet?
0: Wat bedoel je met een tweede stap?
1: Nou, je moet iets doen met de resultaten.
0: Nou ja, we hebben die teruggekoppeld op een eerste startbijeenkomst vorig jaar september. In dit jaar september gaan we weer een bijeenkomst organiseren. Ondertussen zijn er allerlei activiteiten die we ondersteunen. Die zelf- en samenredzaamheid in die buurten en wijken stimuleren. Er wordt heel hard samengewerkt tussen in de eerste lijn, zoals we dat noemen. Dat is de huisarts, de fysio, de apotheek. We hebben hele specifieke buurtkoffies gedaan, mensen uitgenodigd. Waar ook Ikare was, waar de apotheek iets vertelde. Waar iemand van de huisartspartij iets vertelde.
1: Je moet de mensen hebben, hè? Je moet er weer
0: maar we zien ook precies dat je ook je lat niet te hoog moet leggen. Want dan raak je zelf teleurgesteld. Maar je mag, soms zijn we blij als er 5 mensen zijn die echt bewust ergens naartoe komen.
1: Dus want die het 5 moet een mensen, soort olievlek worden.
0: Precies.
1: Zegt het voort.
0: Zegt het voort, ja.
1: Dus je kunt niet zeggen, daar is een groep al een voorbeeld en het werkt.
0: Nou ja, er zijn
1: behalve dan Juliaan en alle anderen, Juliane en alle anderen kleinschalige buurtvereniging. Maar dit initiatief, wat in wezen heel goed is, komt niet van onderaf naar boven.
0: Jawel, wij zien echt dat doordat we bij buurtkoffies mensen weer bij elkaar brengen, mensen daarna ook weer zelf elkaar gaan ontmoeten en weten te vinden en een appgroepje maken. En wat we ook zien is dat mensen wat sneller of bij ons of bij bijvoorbeeld Ikare of een van de andere thuisorganisaties aankloppen van help ons om in ons buurtje iets te doen.
1: Zijn die organisaties, die thuiszorgorganisaties, zijn die ook goede ambassadeurs voor het buurtcafé? Van ga dan naartoe. Maar niet iedereen zal er naartoe kunnen gaan natuurlijk, hè?
0: Nee, nou wat we zien is dat er wel zeker, zij verwijzen veel meer mensen richting Wiel. Ook huisartsen doen dat steeds meer. En ook de apotheken. Sommige mensen zijn al wel eens via welzijn op recept verwezen. Hè? Dat je komt met een vraag bij de huisarts of de apotheker. En die zegt, goh, ga eens een gesprek aan met iemand van Wiel. Om te kijken of er geen activiteiten voor jou zijn.
1: Okay.
0: Of dan gaat om bewegen, gezondheid of gewoon ontmoeten.
1: Ja.
0: Waar mensen zich beter door gaan voelen. Vrienden gaan krijgen. Ja, maakt niet zo heel veel uit.
1: Dus zij zijn de ambassadeurs.
0: Ja. Ja, mooi. En ook inwoners zijn ambassadeurs.
1: Maar in wezen,

0: komen zij in aanraking met de kwetsbare groepen.
1: Ja.
0: Gezondheid en sociaal.
1: Ja. Ja. Ja. Nee, wij krijgen veel verwijzingen vanuit juist huisarts, apotheek en thuiszorg.
0: Dus jullie blijven werk houden?
1: Wij blijven werk houden.
0: Bezig blijven met de samenleving. Is altijd zo geweest, hè?
1: Ja.
0: Niet alleen van deze tijd.
1: Nee, en het is iedere keer weer anders en iedere keer weer nieuw. En de vragen zijn anders, maar dat maakt het juist hartstikke leuk.
0: Hoe heet dat toch weer in dialect? Hoe het vroeger was, de nabohulp?
1: Noberschap.
0: Noberschap.
1: Nou, over noberschap, als het nog kan. Noberschap, daarvan zei, en dat vond ik een hele mooie uitspraak. Dat was een wat oudere meneer in het oosten van het land. Die een gesprek had met een wethouder. En die wethouder zei, noberschap, ja, we gaan dat weer in beleid opnemen. En toen zei die oude baas, als jij noberschap opneemt in beleid, dan zijn wij als inwoners het kwijt.
0: Ja.
1: Noberschap is iets wat echt van onderaf komt. Dat wil je met elkaar.
0: Ja.
1: Maar als je dat gaat opleggen van bovenaf, gaat het niet van de grond komen.
0: En als je nou dat ecosysteem eruit gooit en je gaat daar noberschap in zetten, misschien werkt het ook wat beter.
1: Nou ja, daarom hebben wij het niet over de buurt als ecosysteem, maar gewoon over samenleven, samen doen in de buurt.
0: Lekker samen praten, koffie drinken.
1: Precies.
0: En wie komt, die komt. En wie niet komt, komt later wel.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Lisbeth, hartstikke bedankt.
1: Jij bedankt voor de tijd.
0: Lisbeth ten Haven was dit.
1: Ja.
0: Nog altijd actief en blijft actief bij de Stichting Wiel.
1: Zeker.
0: En we gaan zo naar de muziek verder met mijn nieuwe gast. En met Bob Middelburg. Nou, tot straks dan.

0: Ja, we gaan verder met Magazine 50 Plus. En mijn gast is nu Bob Middelburg. Bob, welkom.
1: Dankjewel.
0: En ik heb twee woorden, kunst en cultuur. En je vertelde me, daar kun je wel 2 uur over praten. We hebben maar, nog 1,5 uur. Dan moeten we samenvatten.
1: Ja,
0: dat zal wel lukken.
1: Dat zal best lukken, ja.
0: Kunst en cultuur. Hm. Terwijl je, volgens mij, ben je geen beeldhouwer, ben je geen schilder?
1: Nee, ik ben niet getalenteerd om zelf creatief bezig te zijn.
0: Het is maar meer, wel interesse. Maar
1: ik heb enorme interesse in kunst en cultuur en dat is toch wel zeker mijn hobby geworden. Ja.
0: Je hebt gewoon een werkzaam leven achter de rug?
1: Werkzaam leven achter de rug bij de Nederlandse spoorwegen, maar dan heel aan de zakelijke kant van de spoorwegen. Ik had mijn treintjes rijden, was ik alleen maar passagier.
0: Ja, en wanneer is het ontstaan dat je dacht, hey, hier gaat een andere wereld voor me open?
1: Oh, al heel vroeg. Ik weet dat ik rond 2021 was, toen werd ik in Duitsland en dan kwam ik vaak in een boekhandel en zag die prachtige kunstboeken en kunstreproducties en die ben ik gaan verzamelen toen de reproducties, toen was ik 2021.
0: Ja.
1: Tja, toen.
0: Ja. En zo
1: ja, zo langzaam. Met dat je later gepensioneerd bent, heb je meer tijd voor dit soort dingen.
0: En heb je ook nog dat je dacht, nou, ik ga ook reizen ondernemen, ik ga daar kijken, ik ga het ook beleven, een soort bezoek aan Rome of Venetië?
1: Ja, zeker. Ja, nou, Venetië niet, maar ik heb heel veel cultuursteden kunnen bezoeken, inderdaad. Ja, ja dat is...
0: En dan kom je op het harde terecht.
1: Dan kon je het harde, ja, dat is een prima plek om te wonen, Sarah.
0: En in het harde was is nog ene Miranda Blaak.
1: Braak, ja, Miranda Braak. Ja.
0: Enorme voorvechter voor cultuur, kunst en cultuur op het harde.
1: Ja.
0: Hoe staat het daar nou op ogenblik mee? Want ik hoor niets meer van.
1: Het is daar ook een beetje stil. Ik ben daar niet bij betrokken. Ik zie het af en toe. Ik spreek sommige mensen van met Miranda een enkele keer. Christine Drost die is daar ook actief in. Ze organiseren ook die zomerfeesten met wat kunst, randjes aan de kunst ook erbij.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, maar groots is het niet, nee.
0: Nee,
1: maar daar heb ik mezelf nooit mee bezig gehouden.
0: Nee. Waar heb je wel mee bezig gehouden?
1: Ik heb me bezig gehouden met ten eerste mezelf zo te verdiepen in de kunst. Nadat ik gepensioneerd was, heb ik in Groningen geluk gehad dat ik 5 jaar kunstgeschiedenis kon studeren aan de universiteit.
0: Zo.
1: Geen bul gehad, dat was niet nodig, maar het ging mij gewoon om de kennis op te doen en plezier eraan. Ja.
0: Je wilde de stress niet van die bul?
1: Nee, dat was niet nodig. Nee. Ik helemaal met je 65 nog docent te worden, opnieuw, dat wil niet.
0: Nee, op die leeftijd ben je toch niet meer welkom, laten we er heel duidelijk in zijn.
1: Nee, maar ik heb dus wel in de praktijk, ben ik natuurlijk veel met kunst en cultuur gaan bemoeien. Met het museum hier in Elburg, met de culturele stichting. En daar organiseren we de culturele stichting allerlei onderwerpen over kunst en cultuur, architectuur, lezingen hebben we. We hebben elk jaar de cursus kunstgeschiedenis, die Anne van Prooi op een prachtige manier brengt. En lezingen. Dus we werken de laatste jaren ook samen met het archief. Het archief die hebben rondleiding georganiseerd, maar ook workshops. En er komt er weer een vervolgworkshop door het archief.
0: Ik zie ook regelmatig publicaties van het archief.
1: Ja, de archieven zijn naar buiten toe heel actief tegenwoordig. Vroeger was het natuurlijk een vrijgesloten iets. Mensen die wat wilden opzoeken over hun familiegeschiedenis, die konden daar terecht.
0: Ja, maar allemaal...
1: veel meer wist men er niet van. En de laatste jaren, zeker nu na de reorganisatie, dat ook de gemeente Epe en Heerden en Hattemer bijgekomen zijn, heeft het NOVA, de zeker Noordwest-Noord-Veluwe, moet ik zeggen. Dat zijn ze heel actief, ook in de PR. En ze hebben daar een geweldige PR-medewerker. Marielle Bos, die er alles aan doet. Ja.
0: Mooi. Ja. Maar Bob, wat heb je dan het liefst? Ik weet, in het verleden, dan kon je de kelder induiken in dat gemeentehuis hier.
1: Ja.
0: En dan kon je lekker in de paparazzen snuffelen.
1: Ja.
0: Ik heb het niet over geur. Want papier stinkt op den duur. Of niet? Papier stinkt toch, hè?
1: Ja, de historische stukken hebben hele sterke geur, maar ja, je kunt het lekker maar vinden ze, ook.
0: Die stank overleven we allemaal, zo erg is het niet, maar het was heel fijn om dan daar te snuffelen.
1: Ja.
0: Nou, en dan kom je jaren later, dan mag je achter een computer zitten en dan mag je zoeken en dat wat je wilt weten is wat geblokkeerd.
1: Of kan gebeuren misschien, dat ik heb die negatieve ervaring heb ik niet. Nee.
0: Wat heb je het liefst?
1: Kijk, het mooiste is om de oude stukken zelf te zien, maar ik kan me heel goed voorstellen, gezien de kwetsbaarheid ervan, dat niet iedereen daarin mag bladeren. Dat kan ook niet. Dan zouden ze juist verloren gaan en beschadigen en bevuilen. Dat kan niet.
0: Hoe kun je als museum dan zeggen, want Museum Elburg heeft ook stukken. Het Orgelmuseum heeft ook oude stukken. Ja. Ze hebben allemaal een historisch dossier. Maar hoe kun je nou waardering opbrengen voor je historische stukken en toch daarin kijken? Hoe moet je dat doen? Handschoenen aan?
1: Met handschoenen aan. Kijk, het gebeurt wel dat je wel stukken in mag zien, maar mag je het wel niet aankomen. Dan is er een archiefmedewerker die jou daarbij bijstaat en bladert als nodig is.
0: Ja.
1: Dat kan soms ook als iemand iets wil schrijven met foto's van die oude stukken. Ja, dan is het nodig dat die foto's, als ze al niet digitaal beschikbaar zijn, dat er misschien toch wat nieuwe foto's gemaakt kunnen worden. Ja. Maar altijd doet dat de archiefmedewerker. Ja. En dat is ook terecht.
0: Maar luister, het is prachtig dat het nou digitaal kan. Want deze week was toch dat je ook digitale oude tv-uitzendingen kunt bekijken. Ja. Een Swiebertje en dat soort dingen.
1: Ja. Ja.
0: Denk mijn hemel, waar hebben we het over?
1: Ja.
0: Schatkamer.nl. Wat heeft nou jouw voorkeur om lekker dan weer te grasduinen in archieven of meer de organisatie om te delen? Dat wat kunst en cultuur
1: laatste,
0: is delen.
1: Ja, dat laatste vooral. Ja, dat andere mensen de mogelijkheid te bieden ook kennis te maken als er interesse voor is. Niet iedereen heeft daar interesse voor, het hoeft ook niet. Maar wij hebben de ervaring dat er voor kunst en cultuur heel veel interesse is onder jongeren en ouderen. En dat proberen wij als culturele stichting dus een vorm aan te geven.
0: Je zegt vorm aan te geven, dat zeg je prachtig in een halve zin. Maar er is een wereld van werk achter. Want jij moet, om de goede mensen te krijgen, want je hebt laatst een hele leuke lezing. Ja, ik was erbij, maar ik weet niet meer waarover het gaat. Hele leuke lezing. Maar dan moet je toch ook verdiepen, wat bieden deze deskundigen?
1: Jazeker, ja.
0: Hoe doe je dat?
1: Onze laatste lezingen, daar hebben we het geluk dat een bekende Elburger naar dat doet. Gerard Westering, die de architectuurlezing voor ons verzorgt. Nou, Gerard, geboren boven de voormalige drukkerij aan de Beekstraat. En hij is dus afgestudeerd kunsthistoricus. Hij weet heel veel van architectuur, maar ook van schilderkunst. Bijvoorbeeld, hij even nu met de museumpet op. Wij krijgen een prachtige expositie van de vroeger Elburgse schilder van der Maten. Een van zijn nazaten woont nog in Elburg en houdt ze daar ook mee bezig met de historie daarvan. En Gerard die heeft ons daar veel in ondersteund door onderzoekwerk te doen en daar een boekwerk over te schrijven. Dus,
0: En is het nou de stad die zoveel historisch materiaal in de architectuur aanbrengt? Of is het ook ons landelijk gebied? Ik denk aan Doornspijk, de boerderijen. Ik denk aan het Harde. Heeft het Harde nog historisch? Johannahoeve, hoor je niks meer van?
1: Nee, daar hoor je niks meer van. Het is in de handen van Vrienden Zindorf. En het huis daar wordt bewoond door iemand. Ze verhuren dat, denk ik. Maar
0: dan wordt het wel onderhouden.
1: Verder is het vooral een wandelende hondenuitlaatgebied. Ja.
0: Dus Johannahoeve bestaat nog?
1: Bestaat zeker, ja. Ja, hoor.
0: Weet je of er nog meer historische gebouwen op het Harde staan?
1: Dat is inderdaad niet zoveel. Net buiten het Harde, de twee landgoederen. Hè?
0: Ja.
1: Die horen bij het Harde Schouwenburg en Schouwenburg. Ja.
0: En daar wordt genoeg bekendheid aan gegeven verder. Er zijn ook prachtige fietsgebieden. Ja. Maar even weer terug naar jou.
1: Ja. Nou, ja, nog even over de historische gebouw. Ja, op het ASK natuurlijk, dat hoort ook bij het Harde.
0: Ja.
1: Voor een groot gedeelte.
0: Ja, dat is en ook
1: daar
0: nog.
1: Daar staan echt hele mooie historische gebouwen. Die deels ook nu, waar nu deels de militaire musea gevestigd zijn. En die vallen onder de Rijksgebouwendienst. Maar als er verbouwd moet worden, komt ook onze monumentencommissie hier aan te pas.
0: Ja. Ja, maar dan verder naar kunst en cultuur in deze gemeente, waarvan jij zegt, wij halen graag deskundigen hier, niet specifiek over deze gemeente, maar toch wel interessante dingen die te maken hebben met, ja, laten we zeggen, waar raakvlakken zijn.
1: Kunstzinnige onderwerpen, ja, ja. Zeker. Ja,
0: ja.
1: Ja, we hebben jarenlang een lezing gehad van een kunstdocent. En die kwam uit Vlaardingen naar ons toe hier. Maar zij had echt van die specialisaties op bepaalde gebieden. Dat ze, nou, vandaar maar komen. Ja,
0: ja. Nou is het de culturele kring, noemde je het?
1: Culturele stichting.
0: Een culturele stichting. Dus wie bepaalt dan, gaan jullie een soort werkverdeling maken?
1: Ja, wij zijn met een klein team. We hebben een bestuur van 4 personen, hebben wij.
0: Ja, zie je.
1: En daarin hebben we een taakverdeling. Zoals de kunstgeschiedenis, die organiseert vooral onze bestuurder Karin Schouten. Nou, Karin is ook veel bekend als een actief vrijwilliger in het museum. Het wereldje is maar klein, hè? Je komt elkaar weer tegen hier, op andere plekken. Ja.
0: Ja. Maar hoe gaan jullie dan aan het werk om weer goede sprekers te krijgen?
1: Wij brainstormen samen van wat ze voor nieuws kunnen gaan doen. En veel sprekers van buiten hebben niet eens hoor, 1 of 2 per jaar. Daarnaast hebben we dus de andere activiteiten, zoals noemt het archief en de cursus.
0: Ja.
1: Ja. Dus ja, we zijn maar een kleine stichting, dus je kunt ook geen wonderen verrichten qua organisatie. Dus we doen datgene wat we kunnen behappen, wat we aan kunnen.
0: Ja.
1: En waar we veronderstellen dat er in Elburg belangstelling voor is, dat organiseren wij. Ja.
0: En de cursus in kunstgeschiedenis is nog altijd in trek.
1: Dat is een groot succes. Want
0: mooi.
1: Ja, het worden eigenlijk inderdaad de cursus 2 keer gegeven. Op de dinsdag en de donderdag in de maand maart meestal. De 4 dinsdag, donderdag en maart. En we hebben, ja, soms dan hebben ruim 30 deelnemers totaal. En moeten we mensen afzeggen van, ja, sorry, meer kan niet.
0: Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. En over welke tijd gaat het dan in de kunst? En over welke kunst uit?
1: Over heel verschillende thema's. We hebben een cursus gehad over kleur in de kunst. Nu waren het symbolen in de kunst. Nou, de symbolen in de kunst, dat is niet van nu. Want er is op dit moment in de Lakenhal in Leiden prachtige tentoonstelling van de 17e eeuw schilder Jan Steen. Nou, we denken aan het schilderij het huishouden van Jan Steen, wat gewoon een beetje lollig en leuk is. Is het ook, hè, maar verborgen zitten er zoveel symbolen in van wat toen met een bepaalde handbereiking of handbeweging of wat bedoeld werd. Daar zit het vol mee, symbolen.
0: Ik,
1: ja.
0: Ik hoorde eens iemand zeggen, die zei, ik heb er last van die kennis te hebben. Want ik kijk nou naar een schilderij en dan lees ik door die symbolen een verhaal erin dat ik vergeet de kunst. Hoe heeft die het gemaakt? Ja. De kunstenaar achter de kunst en de kunst zelf. Ja, wat is de kunst zelf? Ja. De kleurstelling? De techniek?
1: Techniek?
0: Kun je zo'n kunstwerk niet kapot analyseren?
1: Dat zou misschien kunnen, ik mij nog niet overkomen. Maar nee, maar je kijkt inderdaad, als je ik een museum bezoek, en dan ga ik niet elk schilderij minutieus bezoeken, want er hangen er 60 schilderijen en exposities, dan zou je de hele dag nodig hebben, heb je nog niet alles goed bekeken. Maar je kijkt dan naar een schilderij van, nou, wat is de compositie, perspectief, het kleurgebruik. Maar dan inhoudelijk ook, van wat heeft de schilder ermee bedoeld? Want achter veel schilderijen zit een bepaalde bedoeling. Want hij of zij heeft er iets mee willen zeggen.
0: Ja, want de symbolen staan eigenlijk voor wat woorden, voor wat uitingen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dat maakt het, dat maakt het juist zo interessant. Bob, en als ik nou naar jezelf kijk, je laten we wel wezen, jij en ik, we zijn senioren. En enerzijds zegt men nou, die senioren, die moeten we maar een beetje, die functioneren niet meer zo best. Anderzijds zeggen ze, kom op, meedoen, blijven meedoen. Ja. Dat doen we dan ook maar. Maar wat vind jij nou het meest boeiende om nog in de kunst en cultuur te doen? Toch niet het organiseren, daar heb ik zelf een hekel aan.
1: Nee, nou, ik heb geen hekel aan. Ik organiseer heel graag dingen. Dat doe ik niet alleen of met een bestuur om me heen. Maar op kleine schaal, Lieselotte en ik organiseren ook. Dan zagen we zijn actief, bij de actief in het Humanistisch Verbond. En wij waren daar 2-3 maanden lid van, 6 jaar geleden. En 2 maanden later waren wij de activiteitencommissie met z'n tweeën.
0: Ja. Maar dan kun je het lekker samen thuis delen.
1: Ja, dat doen we nog steeds, ja.
0: Ja. Humanistisch Verbond, die is meer bezig met levensvragen.
1: Ja, dat is interessant.
0: Wat is de levensvraag van nu? Want ik neem aan dat jullie een bijeenkomst hebben met vele leeftijden, met verschillende leeftijden, jong en oud.
1: Ja, hoewel helaas, zegt er wel eens het oudere, 65 plus overheerst.
0: Toch
1: ja,
0: wel.
1: Ja, we zouden graag wat jongere leden hebben. En die zijn er wel. Maar die zien we bij activiteiten en gespreksgroepen zien we die eigenlijk weinig. Ja, ik weet zelf hoe het gaat bij mijn eigen kinderen die in de 50 zijn. Ja. Druk met alles. Gezin, werk, studie soms nog erbij. Ja.
0: Terwijl de levensfilosofie van jongeren een mooi beeld zou geven. Een mooi mengsel zou geven.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want jullie draaien nou, als je op leeft bent, in het kringetje.
1: Ja.
0: Maar welke levensvragen behandelen jullie nu?
1: Wij hebben verschillende gespreksgroepen en daar behandelen we allerlei thema's, levensthema's, soms hele eenvoudige. Bijvoorbeeld van met wie uit het verleden of nog levende persoon zou je graag een keer willen praten. En dat kan een keer met je overleden grootvader zijn bijvoorbeeld. Maar het kan ook een bekend iemand zijn uit de geschiedenis of uit het heden. Nou, dat is bijvoorbeeld één thema wat we dan nu gaan bespreken zondag.
0: Ja. En is er niemand tussen die zei, ja, wat een nutteloos. Ik kan ze niet meer terughalen.
1: Nee, we hebben ook thema gehad over persoonlijk het oorlogsverleden van mensen die het nog hebben meegemaakt, zoals wij net als kind.
0: Ja, dat is een ander verhaal. Ja.
1: Maar ook een thema is van wees goed voor jezelf, maar ook voor de ander. Daar kan je weer verschillende thema's aan vastkoppelen. Ja. Wat kan je nog voor iemand anders betekenen? Ja. In welke zin dan ook. Hè? Dat kan in een gesprek zijn, dat kan in de partij zijn.
0: Ja.
1: Dat kan de correspondentie zijn. Dus toch.
0: Verschillende thema's.
1: Zoveel mogelijkheden qua leesvragen. Ja. Ik denk dat hetzelfde gebeurt in sommige christelijke omgevingen ook wel, natuurlijk wel.
0: Ik moet even een fout herstellen. Want ik zei, wat heb je eraan als je over levensvragen, als je wilt praten met mensen die overleden zijn. En opeens dacht ik aan mijn ouders die op jonge leeftijd overleden zijn. Toen ik een peuter van 3 was. Dan denk ik, wat is toch nutteloos? Ik kende ze helemaal niet. Maar als je iemand hebt verloren nog van een paar jaar geleden die je meegemaakt in je leven, is natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja.
0: Daar zou je nog mee mooi kunnen praten.
1: Toch
0: wel.
1: Ja, maar het is ook wel, dat praten wij thuis ook wel. Dus dat gewoon, ik had mijn vader of mijn moeder eigenlijk nog dat willen zeggen en ik ben er nooit toe gekomen.
0: Ja, precies. Ja. Ik betrapte me even op mijn stellige opmerking. Bob, over de toekomst. Wat pak je nou? We hebben nu even vakantieperiode.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Ja, een hele goede morgen luisteraars. Fijn dat u weer heeft afgestemd op het programma Glorieklanken van de lokale omroep in Elburg. Ook vandaag hebben we weer een aantal prachtige psalmen en geestelijke liederen voor u in petto. En daarom gaan we snel beginnen met ons eerste lied. Dat is bestemd voor mevrouw Bos van het Goor, woonachtig op de Hoge Enk, die op 25 mei haar 82e verjaardag mocht vieren. Namens de hervormde gemeente Doornspijk willen wij u van harte feliciteren en we wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. We gaan luisteren naar Ik wil u, o God, mijn dank betalen, mannenzang in Katwijk aan Zee.

Het volgende lied is bestemd voor bewoners, personeel en vrijwilligers van verpleeghuis De Voort. We gaan luisteren naar een prachtig lied dat al vele harten geraakt heeft. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.

De volgende muzikale felicitatie is bestemd voor onze allerliefste moeder en oma Henny Scheffel uit Doornspijk. Want zij was gisteren 28 mei jarig en werd 84 jaar. Het lied wordt je aangeboden door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En we wensen je nog vele goede, gezonde en gezegende jaren toe. We gaan luisteren naar Groot is uw trouw, o Heer. En het wordt gezongen door 1700 Katwijkse mannen.

Het volgende lied is bestemd voor de bewoners en vrijwilligers van Hart van Tornspik. Er komen stromen van zegen. Wordt prachtig gezongen door solist Willemijn de Munnik, christelijk mannenkoor Lelystad en het publiek dat aanwezig was bij de opnames van Nederland Zingt in de Martinikerk te Bolsward.

Het volgende lied is bestemd voor bewoners, vrijwilligers en personeel van Mariposa op het Harde. Dit lied is een gebed om de aanwezigheid van Jezus in ons hart. O kom in mijn hart, Heer Jezus, gezongen door Urkermannenkoor. Halleluja.

We hebben nog een jarige, want op 14 mei vierde mevrouw K. van der Bos Noordrijk haar 83ste verjaardag. Namens de hervormde gemeente Doornspijk ook voor u een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. We gaan luisteren naar het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Dat wordt gezongen door Christelijk Mannenkoor Eiland.

Afgelopen zondag vierden we het Pinksterfeest. In Handelingen 2, vers 1 tot en met 4 staat daarover het volgende te lezen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Luisteraars, deze gebeurtenis roept veel verwarring op bij de toeschouwers. Ze denken zelfs dat de leerlingen dronken zijn. Maar Petrus staat op en houdt een indrukwekkende toespraak, waarin hij uitlegt wat er gebeurt. Want in de Joodse heilige boeken heeft God al beloofd dat hij zijn geest aan de mensen zou geven. Voor zijn dood en na zijn opstanding heeft Jezus die belofte herhaald. En nu is de geest inderdaad neergedaald, uitgestort over de mensen. Wat een zegen dat de Heer Jezus ons niet als wezen achterlaat na zijn hemelvaart, maar dat hij zijn geest zond naar deze wereld. En dat doet hij vandaag nog als we hem erom bidden. Wat zou het een zegen zijn als we in het dagelijks leven een geestvervulde christen mogen zijn, wiens hart en leven volgemaakt is van de Heer en zijn werk. Dan pas gaan we ook vrucht dragen en kunnen we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de opdracht die Jezus zijn apostelen meegaf, maar die natuurlijk ook voor ons geldt in onze eigen omgeving. Gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen, wat betekent aan de ganse schepping. We gaan luisteren naar het mooie

roept uit aan alle stranden. Een prachtige opdracht. En zanggroep Gideon deed dat ook. Door te zingen, weliswaar meestal niet op de stranden, maar op allerlei andere plaatsen. Tijdens kerkdiensten, maar ook in feesttenten en op markten en pleinen. En we gaan luisteren naar het lied Ik wil mijn heiland volgen. En het is bestemd voor de bewoners en vrijwilligers van Hart van Tornspik.

Het volgende lied is bestemd voor mevrouw S. van der Bos Lokhorst, wonend in Mariposa op het Harde. Zij hoopt morgen 30 mei haar verjaardag te vieren en vanuit de studio ook voor u een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. We gaan luisteren naar het lied Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot.

Nog een jarige in Mariposa, want mevrouw F. Bareman was op 27 mei jarig. Ook voor u een felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst gaat dit lied voor u zingen.

Voor alle vrijwilligers van Dorcas is het volgende lied bestemd. Gezang 477. Geest van hierboven, opgenomen tijdens Nederlands.

Het volgende lied is bestemd voor alle luisteraars. Het is een prachtige psalm die zegt, zo doet God. Hij komt zijn belofte na, want hij is trouw en goed. En zijn hulp is blijvend nodig, wie of wat je ook bent. Daarom eer God en zing mee met deze lofzang op zijn naam. Psalm 138, vers 1, 2, 3 en 4.

Dan zijn wij alweer aan ons laatste lied toegekomen. Dat is bestemd voor de bewoners, vrijwilligers van het oude en nieuwe Feitenhof. Dankjewel Pascal voor de techniek. Samenstelling en presentatie was in handen van Kobi Kroneman. We gaan luisteren naar het Engelstalige In His Love. Dat wordt gezongen door jongerenkoren uit Canada en Nederland en wordt begeleid door het Koninklijk Nederlands Concertgebouw Orkest.

0: digitaal op de kabel. Als in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag. Het is 16 graden in Elburg en het is 8 minuten over 12. Dus we beginnen met de start van de middag. Martine. En we hebben natuurlijk lokaal nieuws, logisch ook. En nog wat kleine korte mini-specials en in het tweede uur een wat langere special. In dit geval van George Baker Selection. Maar goed, we duiken eerst naar 1959. We hebben het over Sam Cooke.

Als luisteraars weet je ongetwijfeld dat de plaat uit de jaren 50 zeker maar rond die 2 minuten duurde. En dat klopt ook helemaal met Sam Cooke. Maar we gaan er nu naar 1966. Hij had een tv-shows allemaal in Amerika en is ook wel redelijk populair geworden in Nederland. We hebben het over Andy Williams.

Andy Williams, 1966 en May each day, oftewel mag iedere dag mooi weer zijn. Maar helaas, het is 16 graden, af en toe een bui. Maar goed, eerst de bericht. De supportersvereniging VSZO houdt op vrijdag 5 juni weer een maandelijkse bingoavond in het clubgebouw van VSZO 61 op Sportpark De Heugde aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde. De avond begint met een gratis opwarmronde, gevolgd door 10 bingo-rondes. Na de tussenronde en een korte pauze worden nog eens 10 ronden gespeeld. De bingo wordt afgesloten met een superhoofdronde. Een volledig boekje voor de hele avond kost €25. De prijzen worden contant uitgekeerd, ook staat er een jackpot op het spel. Deze begint op €125 en wordt verhoogd naar €150 als deze voor de pauze niet valt. Omdat de bingo daarna een zomerreces ingaat, wordt de jackpot deze avond gegarandeerd uitgekeerd. De bingo begint om 19:30. Het clubgebouw is vanaf 6:30 geopend. En dat betekent nog voor de duidelijkheid, vanavond is dat dus de bingo in Oosterwolde. Goed, we gaan naar een mooie plaats, zou ik zeggen. Ja, dat was een hele andere, maar dat geeft ook helemaal niet. Speciaal verzoek van Theo.

1970. Trouwens, dit was het eerste nummer van de groep Dawn. Want het latere nummer, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, dat was een latere, maar dat was veel meer succes.

We gaan naar 1965, Little Peggy Mars. Die zong ook vaak in het Engels. Maar ze heeft ook een mooie Duitse plaat gemaakt.

0: Peggy March, ja, was 1965. We gaan weer naar een muzikaal evenement. Het is op, want iets minder dan 2 weken, dan beleeft een bijzondere muziekproject zijn hoogtepunt. Op dinsdag 16 juni vindt in de kloostertuin van Museum Elburg de wereldpremière plaats van Penta Kemal, een speciaal voor het museum gecomponeerde symfonie van componist Arond Gerts. De compositie vertelt het verhaal van de 5 kernen van de gemeente Elburg en is in opdracht van Museum Elburg geschreven. Voor de uitvoering slaan de 4 fanfareorkesten uit de gemeente de handen ineen. Muziekvereniging Juliane uit Doornspijk, Excelsior uit Oostendorp, TOG uit het Harde en Concordia uit Elburg brengen het werk gezamenlijk ten gehore. De afgelopen week hebben de muzikanten intensief gerepeteerd om het nieuwe muziekstuk tot puntjes voor te bereiden. De komende zaterdag komen de 4 orkesten voor het eerst samen om de symfonie gezamenlijk door te spelen. Ook de componist Arond Gerts is daarbij aanwezig om de voorbereiding van dichtbij mee te maken. Het concert vindt plaats in het sfeervolle kloostertuin van Museum Elburg. Toegang is gratis. Bezoekers zijn vanaf 19 uur welkom. Het concert begint om 19:30. Na afloop wordt een collecte gehouden. Met de opbrengst vindt het museum weer een deel van de kosten voor het laten componeren en uitvoeren van het unieke muziekwerk dekken. Nou, tot zover dan weer heel iets moois. We gaan naar een mooie duetplaat.
1: Lou FM Middagmatinee met de duetplaat.

Ja, het was dan half vocaal, half instrumentaal. Maar ja, dat wordt zo aangekondigd dat het een instrumentale plaat is. Ja, en als ze dan ineens beginnen te zingen. Maar goed, nog eens een bericht, want het is, want vandaag gebeuren er wel dingen. Ook vaak later in de middag. En we hebben het nu over vandaag 5 juni om 16 uur. Vindt de ESC Elburg een sponsorplaats voor Clinic Clowns. Dit evenement wordt georganiseerd door tweedejaars studenten sportmarketing van Saxion Deventer als onderdeel van hun opleiding. Op vrijdag 5 juni om 16 uur vindt de ESC Elburg een sponsorplaats voor de Cleaning Clowns. Dit evenement wordt georganiseerd door tweedejaars studenten en ik zie dat er dubbele regel is in dit verhaal. Nou, dit slaan we even over. Op dit moment is het aantal meldingen nog beperkt, mede doordat de avondvierdaagse in dezelfde periode plaatsvindt. Om het evenement door te laten gaan zijn er nog extra deelnemers nodig. Kinderen zijn van harte welkom om mee te doen. De sponsorloop duurt maximaal een uur, waarvan ongeveer een half uur wordt gelopen. Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes die geen lid zijn van ESC kunnen deelnemen. Het is fijn als deelnemers een sponsor kunnen vinden voor een vast bedrag of een bedrag per gelopen ronde. Dat is dus niet verplicht. Het belangrijkste is dat er zoveel mogelijk kinderen meedoen, zodat er samen een mooie bijdrage kan worden geleverd aan de Clinic Clowns. Nou, heel goed doel eigenlijk, de Clinic Clowns. Goed, we gaan weer naar een soort, ja, het is meer een belspelletje. In ieder geval Luc Lutz, ver uit het verleden, samen met Simone Rooskens. Ken u...

0: Seekers, dat betekent dus omdat ze, ze moet raden wat voor plaat dit is en van wie dat is. Goed.
1: Ken uw klassieken. Een wedstrijd per telefoon waarbij u componisten dient te herkennen en een platenbon kunt winnen.
2: Ja, daar zijn we hier dan weer met het bekende programma. En dan laten we eerst even de opgave van vanmorgen horen, luisteraars. Ja, zo. En nou eens kijken of mevrouw Lodewijks in Amsterdam op de Beethovenstraat nummer 5 thuis is. Zo.
3: Met mevrouw Lodewijks?
2: Goedemorgen, mevrouw. U kent ons spelletje. Het gaat erom dat u de componist raadt en de titel van het werk. En als u het dan goed heeft, krijgt u een mooie plaat van ons. De 5e symfonie van Ludwig van Beethoven.
3: Oh, wat fijn. Ja, daar hou ik juist heel erg van.
2: Nou, dan maar goed uw best doen, mevrouw.
3: Ja. Zou ik nog even een stukje mogen horen?
2: Ja, natuurlijk, mevrouw. Dan gaan we dan. Natuurlijk. En mevrouw Lodewijks, wat denkt u ervan?
3: Ja, wat denk ik ervan? Ja, het klinkt wel bekend, hè?
2: Ja, dat zou ik menen, mevrouw.
3: Ja. Heet het stukje soms Exception?
2: Nee, dat mag ik niet goed rekenen. Nee. Ik zal u een heel klein beetje helpen, mevrouw Lodewijks. Woont u boven?
3: Ach, wat heet boven.
2: Uitstekend, mevrouw Beethoven. Dat heeft u vast gedaan.
3: Oh ja?
2: Ja. Nu alleen de naam van het werk nog maar, ja. Hè? Zeg, mevrouw Lodewijks, u hebt ons geschreven dat u 5 kinderen hebt. En dat ze allemaal de deur uit zijn. Behalve
3: de 5e.
2: De 5e, heel goed. Nou, u hebt het nu bijna helemaal, mevrouw, hè? De 5e. Nou komt er alleen nog maar een klein woordje achter, hè?
3: Ja, zou ik het stukje misschien nog 1 keer mogen horen?
2: Nou, heel even dan.
3: U weet toch zeker dat het bekend is, hè?
2: Oh, zeker, mevrouw. Ja. De 5e van Beethoven. Het gaat alleen nog om dat woordje, hè? Dat dat achter de 5e hoort.
3: Ja, ik zoek het al. Ik doe er lang over, hè?
2: Nou, schreef niks, mevrouw.
3: Ja, maar het is zo simpel ook niet.
2: Geweldig, symfonie van Beethoven. Je bent erachter. Nou, dan mag ik u wel feliciteren, mevrouw.
0: Ja, als je dat nog niet weet, dan inderdaad. We gaan door met een volgende pad. Delany en Bonnie en Friends. We gaan naar 1971. Never Ending Song of Love.

0: Delaney en Bonnie and Friends, Never Ending Song of Love. Weer een volgende bericht. We gaan even nog over de avondvierdaagse, maar het is natuurlijk gisteravond afgelopen. Het gaat over Wezep. De avondvierdaagse van Wezep is donderdagavond feestelijk afgesloten met een traditionele défilé. Het défilé werd afgenomen door burgemeester Haseloop Amsing, die de lopers met enthousiasme begroette. Onder grote publieke belangstelling liepen de wandelaars over de Noordsingel richting de finish. Langs de route vanaf het Agnietencollege tot aan de Waterloopweg stonden familieleden, vrienden, kennissen en andere belangstellenden opgesteld om de deelnemers toe te juichen. Met bloemen, applaus en snoep werden de wandelaars feestelijk onthaald naar hun sportieve prestatie. Nou, dat is altijd wel leuk. Zo. Als je maar mooi weer hebt, dat is natuurlijk ook alweer heel erg belangrijk.
1: Lou FM middagmatinee met de mini special.
0: Het is zeker een hele mini special, maar twee nummers, maar dan van een mooie groep, de Bee Gees.

Twee nummers uit 1968. I started the joke and I've got to get a message to you. We gaan naar even iets heel wat anders, want we gaan naar Oldebroek. Want in het buitengebied van de gemeente Oldebroek zijn deze week twee actiedagen gehouden in strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Medewerkers van de politie, BOA's en het platform Veilig Ondernemen bezochten verschillende erven en locaties om met inwoners en agrariërs in gesprek te gaan. Tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken werd aandacht besteed aan de risico's van onder meer drugscriminaliteit en mensenhandel. Ook kregen de bewoners informatie hoe verdachte situaties kunnen worden herkend en gemeld. Burgemeester Tanja Hazeloop Amsing benadrukte het belang van de actie. Ondermijnende criminaliteit raakt niet alleen de veiligheid, maar ook het vertrouwen en de leefbaarheid in ons buitengebied. Tijdens de gemeente hebben de gesprekken waardevolle inzichten opgeleverd. De samenwerking tussen de gemeente, politie, BOA's en PVO moeten bijdragen aan een grotere weerbaarheid van inwoners en ondernemers aan een veilig buitengebied. Ja, dit is toch wel iets wat al heel altijd jaren wel speelt, de criminaliteit. En wat voor vorm dan ook. We gaan naar Nederlandstalig. We gaan naar de Butlers. En waarom de Butlers? Nou, we gaan met z'n allen wel eens een keer naar de Chinees. En je weet het, de Chinees die doet wel heel veel met vlees. En daarvoor belanden we in 1969.

Ja, Danny de Munk, die in 2010 is een live optreden met het liedje Je bent het leven voor mij. Oké, we gaan weer naar een ander bericht, want niet in dit geval, maar vandaag, maar dan in het verleden. We hebben het hier over 5 juni 754, ja niet meer erbij, nee 754. Missionaris Bonifatius wordt bij Dokkum vermoord tijdens een zendingsreis. Een groep Friezen overvalt het kamp van de missionaris en slaat hem met stokken dood. En dan hebben we 5 juni 1832. België heeft vanaf nu een eigen munt, de Belgische frank. Het is een zilveren muntstuk van 5 gram met 19e 5 fijn metaal. 5 juni 1927. Johnny Wijsmulder zet op deze dag 2 wereldrecords neer. De zwemmer die later beroemd zou worden als Tarzan in verschillende films is de snelste op de afstanden 100 en 200 yards. En dan, we hebben het hier over het volgende, want 5 juni 1956. Elvis Presley treedt voor de 2e keer op tv-programma Texaco Star Theater. Hij zong Heartbreak Hotel. Critici boorden het optreden later de grond in. Het optreden leek op een paringsdans van een aboriginal tijdens de kritische kijkers. Nou, toen konden ze er niet zo heel veel hebben blijkt. En nog even iets anders, want de 5 juni 1964, de Beatles treden op in Nederland. Volgens mij was dat in Blokker en dat was een gigantische puinhoop geworden volgens mij. En goed, dat is laatste, 5 juni 1981. Bij de AVRO is voor het eerst het spelletje Babylonia te zien. In het panel zaten Willem Duis, Loes Haasdijk en Jos Brink. Oké, we gaan naar een Franstalige. We gaan naar Jacques Brel. En dat heeft ook een vertaling gehad van Lisbeth List, Brussel.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Sorry, dit past de bottenschijf met Douwe Pop, All for One. En dit is allemaal gekozen door alle presentatoren of gistjockeys van Lou FM.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Yeah! Twee nummers van Jim Reeves, 1955 en 1963. Maar ik laat ze eerst even horen.

Het is toch jammer dat hij verongelukt is met het vliegtuig in de jaren 60. Volgens mij was het zijn laatste optreden zelfs in Oslo en toen is hij teruggevlogen. Ik dacht dat het toen was gebeurd, maar niet helemaal. Misschien weet Willem Vlieger dat precies in detail. Dat hoor ik dan nog wel graag. Oké, we hebben een kort bericht, maar het is van 2 dagen geleden. Maar dat is toch wel aardig om te weten. Want de klanten van Plus Vlaar Oldenbroek hebben goed geshopt voor de 10-jarige speelgoedbank in Elburg. Plus Vlaar doneerde zelfs ook nog een groot aantal stuks speelgoed. De speelgoedbank mocht maar liefst 130 stuks speelgoed knuffels in de bank in ontvangst nemen. Dankzij alle gulle donaties kunnen we nog meer kinderen verrassen met een mooi cadeautje tijdens onze verjaardag. Daar zijn we ontzettend blij mee. Iedereen die een verjaardagscadeautje heeft geschonken, willen we hiervoor hartelijk bedanken. Samen zorgen we ervoor dat elk kind een feestelijk verjaardag kan beleven. Al dus de speelgoedbank in Elburg. Ja, we zijn nu echt aangekomen aan de langere special. 4 nummers. In dit geval allemaal van George Baker Selection.

You made me feel a lonely man.

Voor de eerste twee platen waren we beland in 1970. Het eerste nummer Dear Anne. En het tweede Little Green Back. Eerst nog wat nieuws uit Oostendorp. Want op zaterdag 4 juli vindt in Oostendorp de jaarlijkse Bruismarkt plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door de evenementencommissie Oostendorp en is inmiddels vertrouwd en gezellig onderdeel van de regionale evenementenkalender. De markt wordt gehouden van 10:30 tot 16:00 rondom de ontmoetingsplek Het Honingsveld en biedt ruimte aan zowel een markt als een kleedjesmarkt. Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod en een sfeervolle dag voor jong en oud. Voor standhouders is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname aan de markt is mogelijk voor €30 per kraam. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met de organisatie via janine.oostendorp@gmail.com of telefonisch via 06 11 77 4328. Vind je dit ook een pakkende kop of een aansluitende quote van de organisatie aan toevoeg? Dat maakt je nog sterker voor de media. Nou, tot zover dan dit bericht over Oostendorp. We gaan weer verder met onze, die special. We hebben er nog twee. Twee bekende, zou ik zeggen. Paloma Blanca en Sing a Song of Love.

Het was 1976 en 1975, oftewel Paloma Blanca en Sing a Song of Love. Goed, we hebben weer een kort bericht. Het gaat over een sponsor, wedstrijdsponsorovereenkomst. Want VSCO 61 heeft een nieuwe driejarige wedstrijdsponsorovereenkomst afgesloten met Kok en Heikamp Makelaars. De overeenkomst werd onlangs ondertekend op Sportpark De Heugde door mede-eigenaar Hans Het Lam en sponsorcommissielid Lambert Vlieger namens de club. Bij de ondertekening werden ook de nieuwe warming-up shirts overhandigd aan Vrouwen 1. Als dank voor de steun kreeg de sponsor een bloemstuk aangeboden. Het makelaarskantoor is actief in Nunspeet, het Harde, Oldebroek en ontstond uit een samenwerking met de passende woningmakelaar, makelaar Dij. De sponsorrelatie met VSCO 61 bestond al langer en wordt met deze nieuwe overeenkomst voortgezet. Volgens de club past de samenwerking bij een langdurige betrokkenheid van het bedrijf bij de regio en bij het verenigingsleven. Nou, dat is heel mooi. We gaan naar Nederlandstalig en ik weet niet of Arie luistert, maar we gaan naar het Zwanenkoor. Ik hou van jou, mooi Amsterdam.

Ik denk dat je het wel heel wat doet als je ooit in Amsterdam hebt gewoond met dit soort nummers van het Zwanenkoor. We dalen af naar 1974, een van de vele LP's die Robert Long heeft gemaakt. In ieder geval Kalverliefde uit 1974.

Volgens mij was het van de CD of LP Vroeger of Later van Robert Long. Ik zie hier een verhaal, dat is niet echt een nieuwsbericht, maar het is meer een iets in het algemeens. En ik zie dat door mijn collega Jeanette is geschreven. Het heet de kolom Hoe is het? Nou, het is iets wat je denk ik tegenwoordig meemaakt. Vroeger wist je alles van je buren, wie je ging scheiden, wie er te veel dronk. Wie stiekem verliefd was op de kapster van het dorp. Nu weten we vooral wie er in Thailand zit, dankzij Instagram. We zijn nog nooit zo verbonden geweest en tegelijkertijd nog nooit zo alleen. We appen, hoe gaat het? Zonder het antwoord echter te willen horen. We sturen hartjes onder foto's van mensen die we in maanden niet gesproken hebben. En ondertussen zitten we steeds meer mensen 's avonds op de rand van hun bed, met het gevoel dat ze voor iedereen zichtbaar zijn, behalve echt gezien. Misschien komt het omdat alles tegenwoordig perfect moet leiden. Relaties, kinderen, carrières, zelfs ontspanning moet er goed uitzien. Een burn-out met een cappuccino op je yoga-retreat in Portugal scoort blijkbaar beter dan huilen in je auto op de parkeerplaats van de Albert Heijn. Maar het echte leven zit niet met filters. Nu zit het in rafellanden in iemand die zegt ik trek het vandaag even niet. In een vriend die niet vraagt om een sterke versie van jou, maar gewoon aanbelt met bier en bitterballen. Misschien hebben we niet meer volgers nodig, maar meer mensen die onaangekondigd binnen durven te lopen. Uiteindelijk redden we het niet op likes, alleen op liefde en op mensen die blijven zitten als het stil wordt. Mocht je niet weten wat likes zijn, volgens mij is dat op Facebook. Als je dat nou, iets waardeert of goedkeurt, laten we het zo maar stellen. Oké, we gaan weer naar heel iets anders. We gaan naar 1957.

Met een Katie Kisoen uit 1975, Sugar Candy Kisses. We hebben weer iets bericht over de inbraken die in Gelderland plaatsvinden. Want vorig jaar slaagde 79,6 van de inbraakpogingen in Gelderland. Waarbij het inbrekers lukte om woning binnen te dringen en iets buiten te maken. In Oost-Gelderen waren inbrekers het meest succesvol. Maar liefst 94,1% van de pogingen slaagde voor de inbrekers. Dit blijkt uit onderzoek van de Independer, waardoor zij een WO-verzoek bij de politie indiende. De cijfers verschillen per gemeente en in dit artikel ook aandacht voor de gemeente Nunspeet, Elburg en Oldebroek, want in Gelderland sloegen de inbrekers vorig jaar 2254 keer toe, waarvan het bij de inbrekers bij 1794 pogingen lukte het ook om daadwerkelijk het huis binnen te dringen en eigendommen te stelen. Daarmee zijn de inbraakpogingen in Gelderland iets vaker succesvol dan ergens anders in het land. Het gemiddelde slagingspercentage in Nederland is 79%. Het is misschien een open deur, maar het maakt het even zo moeilijk mogelijk om het huis binnen te komen. Laat nooit de sleutel in de achterdeur zitten en doe de knip erop. Investeer eventueel in een camera of een slimme deurbel, want die erin zit, zegt Michael Ipma, expert woningverzekeringen bij de Independer. Nou, zover dit bericht. Het bericht is nog veel en veel langer, maar dat vind je terug in huis Elburg. Met de kop bijna 4 op de 5 inbraakpogingen. Goed, we gaan naar 1961, want het is alweer 12 minuten voor, voor 1, voor 2. Roy Orbison, Crying.

Dat was 1962 met de Dion, met de Wanderer. Van 62 toch weer even naar 2026. En ik kan dit bericht toch eigenlijk niet overslaan. Ik vind dit wel een heel bijzonder bericht. Want het gaat over uit Elspeet. Een fles wijn bij de opleving van een huis is leuk. Maar Dennis van der Brink en zijn vriendin Tonette uit Elspeet kregen er iets meer bij. Tijdens de verbouwing van een onlangs gekochte woning vonden ze ruim 160 verborgen drankflessen. De opmerkelijke vondst kwam letterlijk uit het hoeken van het huis tevoorschijn. Ik heb het aantal flessen opgezocht op internet. En daar zitten exemplaren bij die tussen de ongeveer €500 waard zijn. Sinds 1 mei is het stel de gelukkige eigenaar van een vrijstaande woning nabij het centrum van Elspeet. Kort na de sleuteloverdracht gingen de twee enthousiast aan de slag met de verbouwing. Als op het eerste zaterdag sloeg de verbazing toe. We waren boven alles aan het leegtrekken en bevonden we de eerste flessen ontdekte, vertelt Dennis. Dan kijk je wel even raar op, zei hij lachend. Inmiddels staat de teller op ongeveer 100 ongeopende flessen en zo'n 60 aangebroken flessen. De vondsten worden gedaan op de meest uiteenlopende plekken in het huis. Onder de vloer van de badkamer, onder de vloer van de slaapkamer, in het plafond van de woonkamer, op zolder en zelfs de hal kwamen flessen tevoorschijn. Eigenlijk overal waar we iets openmaakten lag wel weer wat verstopt, zei Dennis verbaasd. Het huis is inmiddels vrijwel volledig gestript. Alleen de muren en het dak staan nog overeind. Er moet nog 1 vloer uit, dus we zijn benieuwd of daar ook nog een verrassing onder zit. Nou, dat is over dat zeer opmerkelijke bericht. Die zal er toch maar treffen, al die drank. En als je een baffende drankje houdt, is dat misschien ook nog wel leuk.

We waren in 1960 met Frankie Avalon met het nummer Why. We gaan starten met het laatste nummer, tenminste de afkondigingmuziek, moet het maar zo noemen. Het laatste nummer.

Ja, straks de, het programma van Aad, Studio Elburg. In 5 uur Willem Vlieger met Tijdloos.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: 13 minuten over de klok van 2 uur. Een hele goede middag. Het is 5 juni 2026. Even na 2 uur betekent weer een nieuwe aflevering van Studio Elburg. Eerst Ben bedanken voor de afgelopen 2 uur middagmatinee. Wat gaan we doen? Nou, we gaan het hebben over het nieuws uit de regio. Zometeen gaan we aandacht besteden gelijk aan een berichtje. Samen in actie voor Kliniekland. Ben heeft er ook al over gehad. Alleen, we kunnen het niet vaak genoeg noemen. Want er is om 4 uur een actie voor Kliniekland. En in verband met de avondvierdaagse, ja, is het misschien niet een helemaal gelukkig tijdstip geweest waarop ze gekozen hebben om deze actie te houden. En voor de rest, actievoerders en wandelaars delen de straten. Dat is een verhaaltje wat uit Epe speelt. En voor de rest gaan we nog hebben over een gevoetbaltoernooi, over inbraken. De voetbal van morgen, de treffers tegen het Harde. En ook DSV die moet nog voetballen. En ongelukken op de N309. En ook een heleboel leuke muziek, zoals deze van Billy Joel. Uptown.

Billy Joel en Uptown Girl. Ja, wat hoor je toch op de achtergrond? Ja, ja, dat zijn die kerkklokken die hier bij de Lou het weekend aan het inluiden zijn. Dus ja, die zijn eigenlijk om 12 uur al even begonnen. Maar nu om 2 uur weer, want ja, het weekend is weer begonnen. Voor mensen bijna begonnen. En vandaar dat we het weekend even inluiden. We gaan verder met een nummer uit 1978 van een damesgroep getiteld Cloud. Het nummer is Substitute.

0: Ja, het waren hele stoere dames van Cloud die in 1978 nummer Substitute zongen. We gaan nog even de kalender erbij pakken. Nee, geen verjaardagskalender. Nee, die komt misschien nog wel aan bod. Maar we gaan kijken naar de gebeurtenissen. Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat Elvis Presley voor de tweede keer in het tv-programma Texaco Star Theater het nummer Heartbreak Hotel zong. En critici die boren het optreden later de grond in. Het optreden leek op een paringsdans van een aboriginal, aldus de kritische kijker. En wij gaan voor de grootste Elvis-fans Willem en Egbert het nummer draaien. Heartbreak Hotel.
1: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of the

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Oh, Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Vanwege de gelegenheid. Moet even de deur dicht doen hoor. Ja, Erika die begint in één keer te stofzuigen. Ja, het moet ook gebeuren hè. Dat doet ze dan wel boven, maar precies boven de trap. En dat hoor je heel goed hier in de uitzending. Ik had maar zien dat het weer live is hè, helemaal. 70 jaar geleden was het dat Elvis op tv optrad voor de tweede keer in dat programma. Let op, heel belangrijke mededeling van de Clinic Clowns. Op vrijdag 5 juni, dat is vandaag, om 16 uur, dat is over anderhalf uur, vindt er bij de Elburger Sportclub een sponsorloop plaats voor de Clinic Clowns. Het evenement wordt georganiseerd door de tweedejaarsstudenten Sportmarketing van Saxion Deventer als onderdeel van een opleiding. Op dit moment is het aantal aanmeldingen nog beperkt. Mede doordat de avondvierdaags in dezelfde periode plaatsvindt. Om het evenement door te laten gaan, zijn er nog extra deelnemers nodig. Kinderen zijn van harte welkom om mee te doen. De sponsorloop duurt maximaal een uur, waarvan ongeveer een half uur gelopen wordt. Ook broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetje die geen lid zijn van ESC kunnen meedoen. Het zou fijn zijn een sponsor te kunnen vinden voor een vast bedrag of een bedrag per gelopen ronde. Maar het is niet verplicht. Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk kinderen meedoen. Dat ze samen een mooie bijdrage kunnen leveren aan de Clinic Clowns. En wil je nou nog opgeven? Kijk dan even op bluemedia.nl. Daar kan je ervoor kiezen of de QR-code te scannen van rennen voor... Wat staat er nu precies? Rennen voor een glimlach... .nl of je klikt even op de link die daar onderaan staat. En dan kan je je waarschijnlijk nog wel opgeven. Dus om 4 uur op het terrein van ESC een sponsorloop voor de Clinic Clowns.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat een flinke file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Vertraging is 25 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij gaan even naar het weerbericht kijken. De zon breekt vandaag zo nu en dan door. In de westelijke helft van het land verloopt de dag verreweg de mooiste plaatsen droog. Landinwaarts komen met name in de middag nog diverse buien voor. De zuidwestenwind waait krachtig 3 tot 4. Op het strand is die vrij krachtig kracht 5. Morgen begint de dag droog, maar de bewolking neemt snel toe en later volgt de regen. Ook zondag komen er buien tot ontwikkeling. De temperatuur komt dit weekend uit op zo'n maximaal 20 graden. Ook na het weekend blijft het koel en wisselvallig.

Cyril. 2024, twee jaar geleden alweer, hè? Stumbling In. Ja, was toen een hele grote zomerhit. En die zat toen ergens in Duitsland op een camping. En ze draaide ieder uur dit nummer. Op een gegeven moment kon ik het niet meer horen. Heb ik het ook de hele tijd niet meer gedraaid. En nu kom ik het weer tegen. Denk van, ach, ja, waarom niet? Hè? Vorige week ook al een keer laten horen. Het is toch weer een beetje dat vakantiegevoel, geeft het tenminste bij mij. Op de voorpagina van de Veluwe bijlage van de Stentor lezen we: actievoerders en wandelaars delen de straat. Anti-AZC-demonstranten willen vanavond protesteren bij het gemeentehuis in Epe. Op datzelfde moment komen wandelaars van de avondvierdaagse langs. Toeval, stellen de actievoerders. Maar de organisatie van de avondvierdaagse baalt. Geen gezicht als er allemaal politie staat. Via social media gaan oproepen rond om vanavond bij het gemeentehuis in Epe te protesteren tegen de noodopvang van asielzoekers in het Fletcher Hotel. Op dat moment komen ook de wandelaars van de avondvierdaagse langs. Henny Hanekamp, voorzitter van WIOS, dat betekent wij, wandelen is onze sport, die baalt. Hij is bang dat de mobiele eenheid, de ME, een groot aantal politieagenten zullen worden gaat inzetten. Dat vind ik geen gezicht, zegt hij. Bij een eerder anti-AZC-protest kwam de ME ook te plaatsen. Eerst bij het Fletcher Hotel aan de Delleweg, waar het protest was aangekondigd. Later verplaatst het protest zich naar het gemeentehuis, waar ook de ME aanwezig was. En daarover maakt Hanekamp zich zorgen. Hij wil niet dat de intocht wordt verstoord. Als demonstranten zich rustig houden, hoeft het geen probleem te zijn. Al had hij liever gezien dat er niet geprotesteerd zou worden. Jacqueline Riphagen, een van de demonstranten, noemt het samenkomen van het protest en de avondvierdaagse toeval. Deze datum is zo gekozen. We hebben nooit gedacht aan de avondvierdaagse. Toen eenmaal duidelijk werd dat die twee zouden overlappen, besloot de groep alsnog te gaan protesteren. Het kan heel goed samen, aldus Riphagen. Maar het hoeft natuurlijk niet, hè. Je kan ook gewoon zeggen, ik ga op een andere dag protesteren. We gaan weer terug in de tijd, naar 1983. Zoveel mogelijk 80's en 90's hits draaien we nu in deze twee uur van Studio Elburg. We gaan luisteren naar Paul Young. Come Back and Stay.

van Toto. Bam. Goed. Berichtje uit van 5 juni 1997 haal ik van de website Vandaag in het Verleden. Een jonge vrouw uit de Achterhoek is dodelijk beledigd omdat zij geen stewardess mag worden bij de KLM. Ze moet eerst maar eens beter leren praten, vond het uitzendbureau dat bemiddelt voor de KLM. Haar Achterhoekse tongval zou de vliegtuigpassagiers afschrikken. Maar volgens oorgetuigen is deze vrouw luid en duidelijk te verstaan, zelfs in tijden van turbulentie.

Bijna 3 uur. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. Daarna zijn we weer terug. Volgend uur gaan we het hebben over inbraken. Een G-voetbaltoernooi bij VSO 61. En over Klaasien uit Zalk. Ken je Klaasien nog? We gaan ook een plaatje draaien over Klaasien uit Zalk volgend uur. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot straks.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A50, daar heb je een kwartiertijdverlies van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede. Voor de aansluiting met de N224 is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Oh, terug naar 1964 met de Beatles en Can't Buy Me Love. Ja, dat draaiden we niet zomaar. Nee, het is vandaag namelijk 62 jaar geleden dat de Beatles in Nederland optraden. Ja, ze kwamen op Schiphol aan, werden door een enthousiaste menigte werden ze verwelkomd. Daarna een boottocht door de grachten van Amsterdam en tenslotte ook diezelfde dag nog. Of misschien de dag daarna, dat weet ik niet zeker. Het chaotische optreden in Blokker in Noord-Holland. En daarvoor hoorde je voor de laatste keer deze week de bottenschijf van week 23. En die was van Douwe Bob, All for One. En aanstaande zaterdag of zondag, dan gaat Dries weer een aantal platen op een rijtje zetten waaruit we mogen kiezen als Loe-medewerkers voor de bottenschijf van volgende week. En die hoor je dan weer maandagmorgen om 9 uur weer in het programma Studio Elburg. We gaan verder met muziek. Oh ja, wat gaan we nog doen? Ik ga je nog wat vertellen over Klein. Ken je Klein zien uit Zal ik nog? Ja? Dat kruidenvrouwtje. Nou, daar ga ik je nog wat over vertellen, want het is vandaag haar sterfdag. We gaan het hebben over inbraken, over een G-voetbaltoernooi, ongeluk op de N309 en de voetbalwedstrijden van het Harde en DSV die morgen worden gespeeld. Allebei finales. Maar nu eerst verder met de Eagles. MUZIEK

0: Noos, ja. Terug naar 5 juni 1997. Ja. Ken je Klazien uit Zalk nog? Nou, 5 juni 1997 is dat beroemde kruidenvrouwtje uit Zalk overleden. Officieel heet ze Klazien Rotstein van den Brink. Ze was bekend voor optredens voor de NCRV-televisie. Ze gaf allerlei huismiddeltjes die de gezondheid zouden verbeteren. Ze is 78 jaar geworden. Ze overleed op 5 juni 1997 en een jaar eerder nam ze een liedje op. Tenminste, André van Duin nam een liedje met haar op. Jas aan, jas uit.
1: Hallo Klazien, tijd niet gezien.
2: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
1: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.
2: Hoe kom

0: Ik begin opnieuw. Jas uit, jas aan.
1: Ik doe het verkeerd om je eerst aantrekken.
0: Ja, ik had hem eerst
1: uitgetrokken.
0: Dan
1: gaat het. Jas aan.

0: mooie mens zal er moe van worden.
1: Bedankt, Klaasien.
0: Wat helpt wel?
1: Ja, zeker weten.
0: Beste jong, beterschap.
1: En terug naar Zalk, hè?
0: Ja, dag Gerard. Tot ziens.
1: Klaasien.

Oh, wat een mooi nummer, hè? Queen! I Want to Break Free. Komen weer uit het jaar 1984. Morgen, 6 juni, zal het VSJO 61 Elburg Foods G voetbaltoernooi voor de 15e keer op rij worden georganiseerd op Sportpark De Heugd in Oosterwolde. Aan het toernooi, dat traditioneel ieder jaar op de eerste zaterdag van juni wordt gehouden, zullen 9 teams deelnemen. De

is er een lunch die wordt aangeboden door Bakker Schult en horeca groothandel Van Dijk, Kempenaar, Kwakkelsgroente en Fruit. En na het lunch is er ook nog een spectaculair optreden van Willem van Horen. Wie kent hem niet? Om 2:30 vindt de prijsuitreiking plaats. Nou, iedereen is van harte uitgenodigd om morgen 6 juni 2026 te komen naar Sportpark De Heugde om de deelnemers aan te moedigen.

0: zo'n 5 minuten vertraging op. Maar op de A1 is het wat drukker. Van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baarn en Kootwijk heb je al met al bijna een half uur extra reistijd. Het rijdt langzaam op een groot deel van de A1. En op de A50 van Arnhem naar Os sta je 20 minuten in de file tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ik had je beloofd even te kijken naar het weer voor de avondvierdaagse vanavond. Nou, het is een temperatuur van 16 tot 17 graden. Er staat een matige wind en het blijft droog. De intocht gaat helemaal droog verlopen. Tenminste, voor zover ik op dit moment de buienradar kan bekijken. Morgen, zaterdag natuurlijk, de dag waarop de belangrijke voetbalwedstrijden worden gespeeld. Het ziet er ook best wel aardig uit. De temperatuur houdt nog niet over. Rond een graad of 20 in de middag. En de wind die waait uit het zuiden kracht 3 tot 4. Gaan we naar de zondag kijken. De temperaturen die blijven ongeveer hetzelfde. Een graad of 20 in de loop van de middag. Ook redelijk wat zon. Maar de wind die gaat aantrekken, die komt uit het westen tot zuidwesten en is kracht 4. Tot zover de weersinformatie.

The Nits and the Train was dat. Interessant artikel heb ik gevonden op de website van de Huis aan Huis Elburg. Er staat bijna 4 op de 5 inbraakpogingen in de provincie Gelderland succesvol. Vorig jaar slaagde 79,6% van de inbraakpogingen in Gelderland, waarbij het inbrekers lukte om de woning binnen te dringen en iets buiten maken. In Oost-Gelre waren de inbrekers het meest succesvol met 94,1% van de pogingen slaagden de inbrekers. En dat blijkt uit cijfers van Independer, waarvoor ze een WOO-verzoek bij de politie indienden. De cijfers verschillen per gemeente en we gaan even kijken wat Huis aan Huis heeft verzameld voor de gemeente Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Nou, voor wat betreft de gemeente Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn de cijfers als volgt. In Nunspeet was 69,2 van de 39 inbraakpogingen succesvol. In Elburg ging het vorig jaar om 81,8% van de 11 inbraken. En in Oldebroek was het 80% van de 15. Ook de WOZ-waarde blijkt samen te hangen met het risico op inbraak. Bij duurdere woningen wordt vaker ingebroken. Nou, daar word je niet zo vrolijk van. Trouwens, vrouw Williams, die is wel vrolijk. Die is happy.

En Epe hebben ze gisteravond binnen een tijdsbestek van 40 minuten twee ernstige verkeersongevallen voorgedaan op korte afstand van elkaar. Beide incidenten gebeurden op de N309 en leidden tot meerdere gewonden, een grootschalige inzet van hulpdiensten en forse verkeershinder. Het eerste ongeval kwam rond 8 minuten over 5 ter plaatse van hectometerpaal 48. Daar kwamen twee voertuigen frontaal met elkaar in botsing. Door de klap raakte een van de auto's een bestuurder bekneld. De brandweer moest ter plaatse komen om de man uit zijn voertuig te bevrijden. Beide bestuurders raakten gewond en zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van hun verwondingen is op dit moment niks bekend, zoals het bericht meldde. Tijdens de afhandeling van dit eerste incident kwam rond 17:45 een tweede melding binnen, eveneens op de N309 ter hoogte van hectometerpaal 46,5. Daarbij waren 3 voertuigen betrokken. Volgens de eerste informatie wilden 2 automobilisten met een Duits kenteken op de kruising keren om vervolgens richting Nunspeet te rijden. Door deze plotselinge manoeuvre moesten achteropkomende bestuurders hard remmen. 2 voertuigen kwamen tijdig tot stilstand, maar een derde auto botste op zijn voorganger, waarna een kettingbotsing ontstond. In de middelste auto raakte een vrouwelijke bijrijdster gewond. Zij moest door meerdere hulpdiensten stabiel worden gehouden, waarna de brandweer de voertuigdeur heeft geopend met een hydraulische spreider om haar uit de auto te kunnen halen. Ook zij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Alle 3 de bestuurders van dit tweede ongeval bleken geen alcohol genuttigd te hebben. Van de 2 Duitse automobilisten ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Wij lazen dit op de website van hulsmedia.nl en daar kan je ook de foto's zien.

Elias Sauleika een aantal hits. En dit was er eentje uit 1981 en Wake Up. Ja, voetbal hè. Er wordt, morgen wordt er gevoetbald. En dat zijn niet zomerwedstrijden. Nee, het zijn voor zowel SV het Harde als voor DSV 61 finales. Want bij SV het Harde gaat er om lijfsbehoud in de derde klasse. Ja, zij kwamen net onder de streep van de nacompetitie terug. Terecht, vorige week hebben ze met 4-1 thuis gewonnen. En morgen moeten zij spelen tegen de Treffers. Nou, de Treffers die kennen we natuurlijk van de tweede divisieploeg. Die speelden in de tweede divisie. Een soort subprofs. En ze hebben ook een team dat speelt in de vierde klasse. En tegen dat vierde klasse team, daar moet SV het Harde spelen. Niet op het terrein van de Treffers in Groesbeek. Nee, op neutraal terrein van Sportpark DVOV in Roosendaal. Sportpark DVOV in Roosendaal. En morgen speelt ook DSV 61 een wedstrijd. En als zij die winnen van FC Ommen, dan kunnen zij promoveren naar de derde klasse. Ja, dan zou betekenen dat OJOS en het Harde en DSV in dezelfde klasse terechtkomen. Alleen de Elburger Sportclub die blijft in de vierde klasse. Ja, misschien krijgen ze wel gezelschap van SV het Harde door. En misschien ook wel van blijven ze van DSV gezelschap houden. Ik weet niet hoe het afloopt. Dat kunnen we allemaal morgen horen. Dus morgenmiddag kan je het allemaal naluisteren in het programma Noord-Veluwe Sport. Gepresenteerd door Gert-Jan Mulder.

Ja, het zit er alweer op. 2 uur Studio Elburg. We gaan ons opmaken voor een uurtje Duitsstalige muziek. En dan beginnen we altijd met de Flippers. Maar ook Hansi Hinterzee, Chris Roberts, Heino, Chantal, Christina Bach, de Limburger Buben, de Caballeros en Belinda en José. En trio Klaus und Klaus die komen. Ja, ze hebben z'n tweeën toch een trio, hè? Ik snap er niks van. Dat dan om 5 uur Tijdloos met Willem Vlieger. En het programma dat duurt tot aan de klok van 8 uur. En dan is Dries er weer. Dries weer met de Hitsmid tot aan middernacht. Morgenochtend een herhaling van het programma Uurtje Factuurtje. Willem wordt wakker. Komt vanuit de studio van de Loco. Wordt gepresenteerd door Willem Rietberg. Morgen geen politiek beschouwd. Nee, Pascal, onze technicus, is ziek. De plaatsvervangend technicus is ook ziek. En dan kan ik op de derde plaats, maar ik moet ook de presentatie doen. En ik kan alleen maar de gast zien die voor mij zit. En niet de gasten die ernaast zitten. Ik heb er 3, dus dat wil echt niet. We hebben gewoon gezegd, we gaan het een keer voorbij laten gaan. Dan hebben we nog natuurlijk op doktersrecept met Bert-Jan Dokter. En natuurlijk Noord-Veluwe Sport. Wat mij betreft heel hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot maandagmorgen. Hoe laat is het? 9 uur. Dan mag ik er weer zijn voor een nieuwe aflevering van Studio Elburg. Geniet van het weekend, zou ik zeggen. Wat mij betreft graag tot maandag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je al met al ruim een half uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je al met al ruim een half uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein heb je al met al ruim 1/2 uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om.

en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de laatste 5 van deze week, maar dan van het jaar 1976. En we begonnen heel erg mooi, Bob Bauer. Ik vind al die platen worden dan... ik vind het gewoon een hele lekkere platen, ben je serieus. Bob Bauer met Voor Niets. En Bob Bauer, dat kent hij natuurlijk van ZZ en de Maskers. Nou, in zijn beginperiode heeft hij daar bij gezeten. Dat was ongeveer tot 66, 67. Hij heeft toen ook deze single gemaakt. Hij heeft nog wel meer singles gemaakt, maar dit was zijn grootste hit. Voor Niets, Bob Bauer. Maar zoals gezegd, een hele goede middag. En we gaan lekker doen. Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is het vandaag gewoon 5 juni. Ja, mag je zat. En we gaan gewoon kijken wat er allemaal van muziek op de datum... Wat de muziek dan langskomt. En alle andere muziek die draaien, die zijn gewoon lekker tijdloos. En na de plaat van de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. A True Love. Good.

0: Ja, het jaar 1969. Dit was Tom Jones met Without Love. Voor mij altijd nog de mooiste plaat die hij gemaakt heeft. Ja. Gaan we verder naar 1956. Carl Perkins met de Blue Suede Shoes.
1: Well, it's

Ja, je hebt ze zeker herkend. The Sweet met Papa Joe. Ja, dat was in 1971, als ik goed heb. Ja, in ieder geval lekker. Ga naar Sam Cooke. Another Saturday Night at the

Elvis Presley met de Long Black Limousine. En we gaan naar 5 juni, maar dan van het jaar 1957. De Amerikaanse saxofonist Bill Justice neemt samen met gitarist Sid Menker op 5 juni 1957 het instrumentale Raunchy op. De single wordt op 23 september 1957 in de Verenigde Staten uitgebracht. Raunchy van Bill Justice bereikt de tweede plaats in de Billboard Top 100. In de jaren 60 wordt Raunchy door Amerikaanse en Europese discjockeys veel gebruikt als tune voor hun radioprogramma's. Ja, Raunchy.

Ja, begin 1960, Brooke Benton en Dinah Washington met A Rocking Good Way. Van 60 gaan we naar 1965, want LP, The Sound of Music, de soundtrack van die film, die staat nummer 1 in de Britse LP top 50 of 100, wat was het? Ik heb gekozen voor Do Re Mi van diezelfde LP. Hier is Julianne Roos en natuurlijk de kinderen.

0: uit je jeugd.
1: Wij draaien ze en je zingt ze zo weer mee.
2: Bij Willem Vlieger in Tijdloos.

0: En toen hield hij er in één keer mee op. Ja, als tranen diamanten zouden zijn.
1: Tranen die vergoten zijn.
0: Hier al, die was Gerda de Min voor een heel groot deel. Wegens overweldigend succes treedt Elvis Presley op 5 juni 1956 voor de tweede keer op in de Milton Berle Show. Hij zingt in het televisieprogramma voor de Amerikaanse omroep NBC, Hound Dog en I Want You, I Need You, I Love You. Was dat wat je gewoon in die film zag? Volgens mij wel. Dat hij gewoon alleen, netjes in pak, laat ik zo stellen. Ja, hier is Elvis.

Peggy Sue, got married. Ja, yeah, not long ago. Die was in ieder geval Buddy Holly. En we gaan lekker verder met, ja, yeah, wat zou doen? Bobby Darin? Laat Bobby Darin nemen met Dream Lover.

0: Ja, Tom en Jerry, oftewel Simon en Garfunkel. Met Hey Schoolgirl. En ja, wat gaan we doen? Ik had wat een plaat klaarstaan, maar die duurde 8 minuten. Dus dat. Nee, die moest ik even gauw even een andere plaat voor uitzoeken. En ja, die heb ik gevonden. Het is een oudje van Roy Orbison. Maar dit in de uitvoering van. René Vroeger, die komt stond op zijn LP, de Platinum Collection. En die is uitgebracht in 2004. En deze plaat werd nummer 1 op 2004, Willem. Ja.
1: A candy-colored clown they call the Sandman.

Ja, de Beach Boys met You're So Good To Me. En de Rolling Stones, ja, die geven beginnen in Sandberg Dino op 5 juni 1964 aan hun eerste Amerikaanse tournee. Het is dan niet zo succesvol, nee, maar er zitten wel een paar honderd man in de zaal. Bal was Tina Idol Bobby V in het voorprogramma optreed. Dan zit de zaal helemaal vol, ja. Maar ja, de Rolling Stones, ja, dat zal later wel veranderen. Maar ze zingen in ieder geval Route 66, I Wanna Be Your Man, Not Fade Away. Laat er iets draaien, tot aan de klok van 6 uur. Ik zou zeggen, tot na de klok van 6 uur. En dan gaan we natuurlijk beginnen met Kerstvrij Verkeusplaat. Tot straks.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen op. Het is nog wel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, want bij knooppunt Muiderberg staat een pechgeval. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud bij Zevenaar. Op de A27 staat ook een pechgeval. Van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is de hoofdrijbaan dicht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Er is een ongeluk gebeurd. Kost je zo'n 10 minuten extra. De parallelbaan is wel open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

0: nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Bonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag en uitgezocht door Marcel van Es. En ja, Marcel, ja, die zocht vandaag uit Today. Toen werd hij geschreven door, medegeschreven door Theo Klauwer en Jon Meuring. Met z'n tweeën hebben ze deze plaat geschreven. Ja, ik vind het een verschrikkelijk mooie plaat, ben niet serieus. En het staat op de LP Color Was Cold, die de Cats in 1969 uitbrachten. En dat was een LP waar er nog niet veel platen bij stonden van de leden van de Cats. Ja, deze dus, Today. Maar Arnold Muur schreef een plaat voor deze LP. Dat was ook tegelijk een hele grote hit. Why? Kees Veerman schreef There She Goes. En Mandy, my dear, ja, die Jaap Schilder schreef tijdens de vorige geboorte van zijn dochter. Ja. En maar de rest is allemaal geschreven door de Buttonlanders. Ja. Maar als je op de CD, als je de CD hebt, daar staan wel twee platen op. Marianne, ook geschreven door Arnold Muren. En Somewhere Up There, dat is toen de tijd geschreven door Piet Veerman. Maar die staan op de CD en niet op de LP. Zelfs nog plaat van een lid van ABBA, Benny Anderson, heeft er meegeschreven. En ja, de rest heb ik heb gekozen. Ja, wel van de plaat geschreven door een niet-Nederlander. En dat is geschreven door Dan Creer. I Don't Want To Be Hurt. Hier is mijn keuze van de Cats.

0: We gaan terug in de tijd.
1: De Gouden Klassiekers.
2: De Gouden Klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: In Tijdloos. Met Willem Vlieger.

Daniel Serrar met de Duitsstalige uitvoering van Butterfly. En deze plaat heeft toen 15 weken nummer 1 gestaan in toen nog West-Duitsland. Maar welke uitvoering heeft nou nummer 1 gestaan? De Duitse uitvoering, de Engelse uitvoering of de Franstalige uitvoering? Ik denk, Duits kennen was het de Duitsstalige uitvoering, maar ja, er staat dan Butterfly en dan weet ik niet of het Duits, Frans of Engels is. Als Karin toevallig luistert, Karin, als je dat weet, welke plaat dan nummer 1 stond, de Duitse, Franse of Engelse uitvoering? Dat zou ik graag willen weten, makkelijk zat. Op vrijdag 5 juni 1964 arriveren de Beatles op Schiphol voor een verblijf van 2 dagen in Nederland. Ze worden ontvangen door meisjes in Volendammer klederdracht en 3000 schreeuwende fans. Na de persconferentie gaan de Beatles naar Truslong in Hillegom, waar voor de VARA-televisie opnames worden gemaakt. Berend Boudewijn zit met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol aan de bar. Ja, want John Paul George, Ringo Starr, die was ziek. Dus daar was een andere drummer. En dat was dus Jimmy Nicol. Herman Stok is op de tribune in de grote zaal van Truslong, waar de aanwezige fans vragen stellen. Een van de fans is de 17-jarige Marga van Praag. Zij vraagt, wie stopt jullie sokken? Gevat antwoord George Harrison. Die worden alleen gewassen, want er zitten geen gaten in. De liedjes die de Beatles in Hillegom spelen zijn She Loves You, Twist and Shout, Roll Over Beethoven, Long Tall Sally en Can't Buy Me Love. Het programma duurt precies 30 minuten en 38 seconden. Ja, het wordt op 8 juni 1964 door de VARA uitgezonden. De herhaling is op zaterdagmiddag 18 juli 1964. Ja, ik heb die opnames heb ik wel live, want ik heb toen de tijd van Veronica, die had toen de history of the Beatles of zoiets zo verdelen. En die heb ik nog altijd op mijn schrijf staan, maar ik ga voor het gewoon voor de single. Uit het jaar 1964, de Beatles met Twist and Shout.

The Righteous Brothers. Yeah, Island in the Sun. We gaan naar een LP toe. Die nummer 1 staat op 5 juni. Met al van het jaar 2010. Colorblind van de Nederlander. Alan Clark. Love is Everywhere.

Kitty Can. Ja, toen moet hij het. Een B-kantje, ja. En de volgende plaat is ook was ook een B-kantje, wat heet. Nog steeds. In de Verenigde Staten wordt op 5 juni 1965 de single I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones uitgebracht. Op de B-kant staat The Under Assistant West Coast Promotion Man. De A-kant is op 12 mei 1965 in de RCA Studios in Hollywood opgenomen. De B-kant was op 10 mei 1965, maar dat ding is in de Chess Studios in Chicago. Satisfaction is de eerste Amerikaanse nummer 1 notering voor de Rolling Stones. Vanaf 10 juli 1965 staat de single 4 weken lang bovenaan in de Billboard Top 100. Maar ja, ik heb gezegd, we gaan voor de B-kant. The Under Assistant West Coast Promotion Man. Hier zijn de Rolling Stones.

My Life van de Hollies uit het jaar 1965. En op 5 juni 1965 geven de Hollies een optreden in Thank Your Lucky Stars. Maar ze zijn niet alleen, want Manfred Mann, Julie Rogers, Wayne Fontaine en de Mindbenders, de Moody Blues. En ook Donovan geven een optreden in Thank Your Lucky Stars. Donovan, 1965, The Colors.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ja, dit was uit het jaar 1985. Maar ze hebben een LP uitgebracht in 1998. En daar stond ook deze plaat op. Maar dan weer een iets andere uitvoering. Dacht maar, ik zag deze staan van 1985. Die gaan we lekker draaien. Maar die LP was Back for Good. En die stond op 5 juni 1998. Nummer 1 in Zweden. En van Zweden gaan we naar Engeland. Of Amerika, dat is maar net hoe je het bekijkt. Want door de Amerikaanse omroep CBS worden in de Ed Sullivan Show op 5 juni 1966 de promotiefilmpjes van bij Paperback Writer en Rain, de twee liedjes van op de nieuwe single van The Beatles, op de tv uitgezonden. Het is voor het eerst dat een wereldberoemde beatgroep op deze manier promotie maakt voor de nieuwe single. Sommigen beschouwen Paperback Writer dan ook als de eerste videoclip. Nou, denk de beelden maar, maak je maar een indruk van de beelden. Hier zijn de Beatles met Paperback Writer. Paper.

Soldier's Prayer van Oscar Harris en de Twinkle Stars uit het jaar 1971. En op 5 juni 1971 staat deze plaat nummer 1 in de Mega Charts. Een andere hitparade van uit Nederland. Ja, die was dan van Hilversum 3 toen de tijd nog. Ja. En we gaan naar 1961, 5 juni 1961. Roy Orbison, nummer 1 in Amerika in de Billboard Top 100 met Running Scared.

Roy Orbison met Running Scared. We gaan er even uit en na de klok van 7 uur gaan we lekker weer beginnen met het laatste uur van Tijdloos. We gaan eruit met Klaus Wunderlich. Tico, Klaus Wunderlich, ja.

0: Beter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat het vast tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit, maar de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. Het laatste uur tussen 7 en 8. En daarna kunt u genieten van Dries Smit met de hit Smit. Tot aan de klok van 12 uur. We begonnen met Michael Jackson, Dirty Diana. Afkomstig van het album Bad. En in het kader van zijn Bad-tournee geeft Michael Jackson op 5, 6 en 7 juni 1988 drie concerten in de Kuip in Rotterdam. Iedere avond zijn er 48.500 toeschouwers. Het is de eerste solo-tournee van Michael Jackson. Die is op 12 september 1987 in het Korakuen Stadion in Yokohama in Japan van start gegaan. Wat een moeilijke maan. Woorden allemaal. 24 januari 1989 is de laatste live datum van deze tournee in Los Angeles. In 16 maanden geeft Michael Jackson in 15 landen 123 concerten voor bijna 4,5 miljoen mensen. Deze bedtournee brengt Michael Jackson $125 miljoen op. Mooi, is de meute weer. Ja. En na een huwelijk van 9 jaar gaat Patty Boyd op 5 juni 1988 akkoord met de echtscheiding van Eric Clapton. De Engelse zanger-gitarist heeft op 29 april 1988 het verzoek om ontbinding van dit huwelijk bij de rechter ingediend. Beide leven al een paar jaar gescheiden van elkaar. Patty Boyd en Eric Clapton zijn op 27 maart 1979 getrouwd in Tucson in Arizona. Eric Clapton krijgt een verhouding met de Italiaanse actrice Lori Del Santo. Zij schenkt in augustus 1986 het leven aan hun zoon Connor. Patty Boyd is eerder getrouwd geweest met George Harrison van de Beatles. Aan haar heeft Eric Clapton onder meer de songs Laila, Old Love en Wonderful Tonight opgedragen. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

It's Only Make Believe van Conway Twitty. En Conway Twitty overlijdt op 5 juni 1993 op de operatietafel in een ziekenhuis in Springfield in Missouri aan een harde val. Hier is hij met spoed opgenomen nadat hij een maagbloeding heeft gekregen in zijn tourbus. Conway Twitty is op weg naar zijn huis in Hendersonville in Tennessee, na een concert in Branson in Missouri. Hij mocht 59 jaar worden. En we gaan naar de nummer 1 in toentertijd nog West-Duitsland in het jaar 1972. Op 5 juni stond deze plaat nummer 1. Christian Anders met Es fahrt ein Zug nach nirgendwo.

Keith Marshall, single uit jaar 1981, Keith Marshall met Only Crying. En Keith Marshall, ja, die viert vandaag zijn 70ste verjaardag. En Cliff Richard is op 5 juli 1975 de hoofdact tijdens een liefdadigheidsvoorstelling van Piccadilly Radio in de Free Trade Hall in Manchester, allemaal in Engeland. De opbrengst is bestemd voor de beide nabestaanden van de politieagenten Williams en Rogers. Ze zijn bij recente rellen om het leven gekomen. Cliff with the eyes of a child.

Wim Zonneveld. Ja, het werd een hit. Na het overlijden van Wim Zonneveld in 1974. Maar dat was al enkele twee keer geloof ik uitgebracht al. Maar het werd nog geen hit, maar in 1974. Ja, na de dood van Wim Zonneveld werd het wel een hitnotering in de Nederlandse top 40. We hebben maar 3 of 4 weken staan. Maar het is wel terecht een tijdloze plaat. Want ja, zo vaak met de Evergreen top 1000 dat die nummer 1 staat. Of in ieder geval in de top 10, laat ik dat zo stellen. Maar ook een paar keer dat die nummer 1 heeft staan. Maar het is geschreven door Friso Wiegersma. En die overlijdt op 5 juni 2006. Hij leidt al enige tijd aan kanker. Friso Wiegersma is meer dan 30 jaar de levenspartner van Wim Zonneveld geweest. Als tekstdichter maakt Friso Wiegersma een bewerking van La Montagne. Een chanson van Jean Ferrat. Dit wordt door Wim Zonneveld gezongen als Het Dorp. Na de dood van Wim Zonneveld in maart 1974 schrijft Friso Wiegersma ook teksten voor onder andere Rien Schratema. Heeft hij niet in de binnenstad van Elburg gewoond? Staat me iets van bij. Frans Halsema, Willeke Alberti en Purper. Friso Wiegersma wordt op 7 juni 2006 in stilte gecremeerd. Hij mocht 80 jaar worden. En we gaan nu, als ik het weer kan vinden, ja. Ik had het nog netjes aan. Ja, daar heb ik het weer. Maureen McGovern neemt op 5 juni 1972 ontslag als secretaresse om zich volledig te kunnen wijden aan haar carrière als zangeres. Een jaar later heeft zij een nummer 1 notering in de Verenigde Staten met The Morning After. Het thema van de bioscoopfilm The Poseidon Adventure. Maureen McGovern.

Maureen McGovern met The Morning After. En Kevin Duinmeijer wordt op 5 juni 1968 op de Nederlandse Antillen geboren als Kevin Lucas Duinmeijer. Is de naam van zijn Nederlandse pleegouders. Hij wordt 20 augustus 1983 in Amsterdam neergestoken door de 16-jarige skinhead Nico Bodemeijer, omdat hij een donkere huidskleur heeft. Kevin Duinmeijer overlijdt in de vroege ochtend van 21 augustus 1983 aan zijn verwondingen. Op zijn grafsteen staat Black is Beautiful. Naar aanleiding van deze moord schrijft Frank Boeien het liedje Zwart-Wit. Deze single van de Frank Boeien groep komt op 28 januari 1984 binnen op nummer 20 in de Nederlandse top 40. En bereikt daar de vierde plaats. De Frank Boeien groep Zwart-Wit.

De band Bangfunk MC's met Freestyler uit het jaar 2000. En deze plaat stond in Duitsland toen de tijd nummer 1. En ik vind het, zal het misschien wel door de videoclip gekomen zijn, weet ik niet. Maar het is gewoon een plaat die mij ja, gewoon altijd bijblijft. Als ik van, oh, die kan eens een keer draaien. Ik draai hem niet vaak, maar ik vind het altijd nog wel een lekkere plaat. Ja, al is het niet bij mijn muziek, maar ja, ik vind deze nog wel, ja, die kan er weer door. We gaan naar 1970, want Knock Knock Who's There van Mary Hopkin stond nummer 1 in Nieuw-Zeeland op 5 juni 1970.

Get Back van de Beatles uit het jaar 1969. En op 5 juni 1969 stond deze plaat in Nieuw-Zeeland op de eerste plaats. En bleef daar 2 weken staan. En ook op 5 juni 1971 stond Brown Sugar van de Rolling Stones nummer 1 in Canada.

Brown Sugar van de Rolling Stones. En de 3J's krijgen op 5 juni 2010 een gouden plaat voor hun album Kamers van mijn Hart. Radio 2 corrivee Ron Stoelty verraste de band met de onderscheiding in de Goudse Schouwburg. Het is de tweede gouden plaat voor de 3J's. Ook voor het debuutalbum Waarde Mensen ontvingen Jan Dulles, Jaap de Witte en Jaap Kwakman een gouden plaat. De titelsong van diezelfde LP, Kamers van mijn Hart. Hier zijn de 3J's.

0: John Fogerty en de complete band. The Creedence Clearwater Revival met The Traveling Band.
1: The King of Rock and Roll.
2: Dit is Elvis.
0: Nee, Wim, maar je deed moet je wel overzetten.
3: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaaginthemuziek.nl.
0: Ja, ik was veel met de muziek bezig. Maakt niet uit. Einde van Tijdloos. En ik ben er morgen weer tussen 5 en 8. Hierna komt Dries Smit met de Hitsmit. Als je platen wil vragen, bel gewoon 06-39-41-41-31. Krijg je Dries of Hinkel aan de telefoon. Ik wens je nog een hele fijne avond. Veel plezier met Dries Smit. En tot morgenmiddag tussen 5 en 8 met Tijdloos. Doei!
4: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
6: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
5: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
7: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
5: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Zo is dat. Oké. Ja, ja. Zo, het is weer vrijdagavond. Het is alweer de vijfde alweer, hè? Ja, van de juni maand. Er is weer de hitsmid op Loe FM. Op de vrijdagavond natuurlijk, hè. Vaste prik op de vrijdagavond. Nou, Willempie, nog bedankt voor de vorige uren. Het was weer supergezellig. Tijdloos op de radio. En Willem is er morgen weer op de radio. Tussen 5 en 8 uur vanavond, morgenavond dus. Tussen 5 en 8 uur is Willem er weer. Met die tijdloze hit. Met de top 40 van het jaar? Heeft hij niet gezegd. Nee. Nee. Dat weet ik niet. Zo, we gaan vanavond weer lekkere hits voor jou draaien. Je kunt het zelf aanvragen 0639-414131. Weet je het leuk? Plaat, laat het even weten. Dan gaan we die plaat er absoluut even bijzoeken. Je had het eerste uur ook nieuwe platen die net binnengekomen zijn hier. Zoals van Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt. En Jip van de Low. Ja. Wat er is, dat gaan we straks beleven. Mike Versteeg. En ook Simon Keizer met een hartstikke nieuwe plaat.

er zijn nog wel meer nieuwe platen binnengekomen, maar moet ik eerst even kijken wat er allemaal is. Luister lekker mee dus, de Hitsmid staat aan, laat hem aanstaan. We zijn bij je tot de late uurtjes met dit programma. Nou, beginnen met de nieuwe plaat van Melissa Smilda, Als de zon weer schijnt. Nou, even kijken naar buiten. Nou, net een fikse bui gehad hier. Nou, de zon schijnt niet, nee. Maar wel op de radio, hier is Melissa Smilda.

per onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

houdt van Clem Kumball met Rhinestone Cowboy. Lekker terug in de tijd hier naar het jaar 1900, wat is het? 75 volgens mij. Ja, 75. Ja, ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Simon Keizer. Wat moet? Dat moet. Dat is deze plaat.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmith? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Ja, de Rocky Mountain Music van Eddie Rabbit. Dat was een tipje van Harold van Leuzen, die gaf het door. Hij zegt, kun je die plaat nog een keer draaien? Dus vandaar die plaat even gedraaid hier bij de Hitsmith. Ook nog een nieuwe plaat van Venster gekregen, Tot het schip vergaat. Dat was deze plaat.

Ja, ja, Down by the River, een plaat van Albert Hammond. Weer lekker terug in de tijd en weer naar het jaar 1975. Ja, een goed jaar volgens mij. Ook nog die plaat binnengekomen van Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. Die klinkt zo. La, la, la, la.

Like a Spending Song. Ja, van de Cat. En vooral dat... dat kammetje er tussendoor, dat vind ik altijd zo leuk, ja. Meteen een plaat uitzoeken voor morgen vroeg voor Willem wordt wakker. Dus dan... deze plaat komt ook morgen vroeg voorbij. Even kijken, nog een nieuwe plaat van Jip van de Lol binnengekregen. En die is getiteld Wat ben je knap? Nou,

Diep in mijn hart van André Hazes. En volgende week bij Broodje Bal tussen 12 en 2 uur is dat bij Loco FM. Met 2 platen per uur van André Hazes. Ja, meer is André Hazes week bij Broodje Bal. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Sebastiaan. Zin in de zomer. En die klinkt zo. Hey.

To Turn the Stone, op plaats van Frida. Ik krijg nog een berichtje van Henk Bonen. Die is onderweg naar huis toe en die luistert ook even stiekem mee via de automobiel. Maar Henk luistert dan even lekker mee, hè. Een nieuwe plaat binnengekomen van Jon Heetakkers. Het had zo mooi kunnen zijn. Nou, die gaan we even draaien. Dat is deze plaat. Hier is Jon.

Ja, Henk, mooie plaat, hè? Ja, vorige week even geript deze plaat dus. Ja, even kijken. Evert van Huygevoort. Zo moet ik volgens mij uitspreken. Heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Door jou is de plaat getiteld. Is deze plaat. Luister mee naar de Hitsmith. Al midden, ja, 6 minuten voor de klok van 9 uur alweer. Ja, dat is de laatste vocale plaat volgens mij die we kunnen starten. Dan gaan we nog even snel doen dus met die van plaat van Evert. Door jou.

Ja, de nieuwe plaat van Evert, Door Jou is de plaat getiteld. Ja, het was de laatste voor alle platen die we konden starten, want... Ja, bijna 9 uur. Dan gaan we er even uit voor het nieuws. Ook het weer, tenminste als er nieuws is en weer... Nou, weer zal er ongetwijfeld weer zijn, maar... En dan straks komen we bij je terug met de tweede uur van de Hitsmit. En dan die gouden oude muziek op de radio, die piratenknallers. Alles komt weer voorbij. Je kunt het zelf aanvragen 0639-414131, het WhatsApp-nummer van de studio. Dus weet je een leuke plaat, laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken. Dus hoe meer als jij aanvraagt, hoef ik zelf niet uit te zoeken.

Ja, vanavond een beetje rustig in de studio. Henk die is... die komt vanavond niet. Ook de barme Lammert is afwezig. Ook de Flipper, die komt misschien iets later, maar... is momenteel niet in de studio. Zo, we gaan even een schakeling maken naar de hoofdstudio. Ik zou zeggen, tot zo. Dan ben ik weer bij je terug. Tot zo.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, oké. Ja, de hitsmid weer op de radio. Zo, welkom terug bij de tweede uur alweer van de hitsmid op Loewe Vemmelte vrijdagavond. Inmiddels alweer 5 minuten over de klok van 9 uur. We zijn bij je tot de late avond, ja, tot de late uurtjes moet ik eigenlijk zeggen, hè? Ja. Wil je een plaat aanvragen, dan kan dat. 0639414131. Een beetje een leuke plaat, laat het even weten. Dan gaan we die plaat erbij zoeken. Ik kreeg nogal een berichtje van Henk. Draai maar naar regen, komt zonneschijn. Dan heb je verschillende smaken van Henk. Herman Lippinghoff, Henk Wijngaard, Frank Miralla of Danny Hoekstra. Anders moeten we zelf even een keuze maken. Dus 0639414131. Weet je een leuke plaat? Laat het even weten. Dan gaan we die plaat erbij zoeken. We gaan de plaat draaien van Herman Lippinghoff dan. Ja, na regen komt zonneschijn.

de hal. Klaas Hensra was dat. Met de jongensdromen, dat in de Fries gezongen. Ik kreeg nog een telefoontje van Wilma. Kun je de kleine wakker draaien? Ja, dat kunnen we zeker doen, Wilma. Hè? Ja, Wilma is een trouwe luisteraar. Luisteraresse, moet ik dat zeggen, volgens mij. Nee, hij is gewoon luisteraar. Hè? En we gaan de kleine wakker draaien voor Wilma. Hier is de kleine wakker van Henk Wijngaard.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

platen heel veel gedraaid werd hier bij de Hitsmith. Daar praat ik wel over een paar jaar geleden hoor. De Eye of the Tiger van Survivor mag natuurlijk niet ontbreken. En vanavond kan het weer een keer voorbij. Survivor met de Eye of the Tiger. Nog een plaat van Ede Staal uitgezocht. Mien Toentje. Deze plaat. Speciaal voor Bart van Dijk.

Zo ging. Je hebt hier iets meer over, hè? Ja, ze vreet alles op. We moeten nog een plaat draaien van Aldi Kruse. Doen we dit keer met Hey Sientje. Speciaal voor Wilma. Die vroeg die plaat aan, tenminste. Een van Aldi Kruse. Doen we met Hey Sientje.

Hoe heet die plaat nou, hè? Ja. Bella, Bella, zo heet die plaat ook. Een plaat van Sten Nilsson. Zo, inmiddels alweer 4 minuten over de klok van 9:30. Je luistert mee naar de hits midden op Loevem op de vrijdagavond. We zijn bij je tot de late uurtjes. We gaan de leuke plaat draaien van Henk Wijngaard. Blijf maar waar je bent.

Woorden zonder woorden van de kast. Uit Friesland, ja. De volgende plaat, de plaat van Barbados. Een bosje rode rozen. Ook een leuke plaat. Lekker terug in de tijd hier bij de Hitsmith. Met Barbados.

nog een berichtje van Henk Bonen. Van ben je alleen in de studio? Nee, Henk. Nee, inmiddels niet, hè. Nee, dat niet. Nee, Jan is ook aangeschoven hier, hè. Dus. En luister lekker mee naar de Hitsmits op de vrijdagavond. Inmiddels hou je 10 voor 10. Dubbele tijdmelding.

Ja, Claudia Jong was dat. We kregen nog een berichtje van Arno. Die luistert ook weer lekker mee in de polder. En die wil graag een plaat horen van Romy. Is steeds weer huil je? Nou, volgens mij is dat deze plaat. Ja, die gaan we even draaien voor Arno.

En steeds weer huil je. En dit keer van Romy. Ook wel bekend van Lucas en Gea. Maar Arno, je vroeg deze plaat aan. Hij vindt deze denk ik leuker of net zo leuk. In ieder geval, hij ging richting Dronten. Zo, inmiddels alweer bijna 10 uur. We gaan er even uit voor het nieuws en het weer. En straks komen we weer bij je terug met de tweede uur van... derde uur alweer van de Hitsmid. 0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dus weet je nog een leuke plaat? Laat het even weten. Dan gaan we die platen bijzoeken. 0639-414131.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

plaat van Fancy met Sterren in de Nacht. De eerste plaat al hiervan is de derde uur van de hits midden op Loop FM op de vrijdagavond. Een lekkere hits op de radio en dat op je eigen regio radiostation, Loop FM.

0: het vrijdagavondcafé hier bij DoeFM, hè?
1: Ja. Smaakt het best.
0: In je eigen café. De Sunstreams gaan we straks hier erbij zoeken voor Henk Bonen.

0639-414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. Dus weet je een leuke plaat, laat het even weten. Dan gaan we die platen bijzoeken voor jou. 0639-414131. Zo, maar eerst gaan we een plaat draaien van Canyon. Praat me niet van liefde. Hier is Canyon. Luister lekker mee naar de Hitsmith. We zijn bij je tot de late uurtjes.

plaat die ook elke week wel een keer voorbij komt, deze van Ik zal bij je blijven. Ik kreeg nog een berichtje van Wilma, een trouwe luisteraar van Loe FM. We luisteren altijd naar Loe FM. En van de vroege uren tot de late avond luisteren zij naar Loe FM. En ze willen graag Manuela horen, met van Jacques Herb. Gaan we even draaien voor Wilma.

net een telefoontje dus van Wilma. Die zei van, het is jammer dat je zo weinig verzoekjes hebt. Ja, dat is ook inderdaad jammer, Wilma. Maar ja, we gaan gewoon lekkere plaatjes draaien. Ik denk wel dat we luisteraars hebben. Tenminste, dat hoop ik wel. En dat ik niet alleen voor jou en voor mij draai. Maar nou, in ieder geval, leuke platen draaien we wel. Weinig verzoekjes, maar ja, dat is niet anders, hè. Ja. We gaan een leuke plaat draaien van Daan en Winder. Als een veer in de wind.

kreeg nog een berichtje van Arno. Die zei van, heb je Joshua gedraaid met de zilveren vogel? Ja, dat moeten we even draaien. Inderdaad, hè, dat moeten we even doen. Ik kreeg vandaag al een berichtje via Facebook van, ja, Josje overleden. Hè? Dus ja, we gaan even die zilveren vogel draaien van Josje. De zangeres van dit nummer, ja, die is niet meer.

0: Zo, ik kreeg nog een bericht van Gert Reuring. Nou, even kijken wat er staat. Nog een plaatje van voor Ruben. Even kijken, Ruben Diender. Nou, een plaatje van het IJzerduo, aangeboden door Gertje Reuring. Nou, dan gaan we met de volgende plaat doen van het IJzerduo. Niets te verliezen. Speciaal voor Ruben Diender. Aangeboden door Gertje Reuring.
1: Ga met mij door het vuur heen voor ons twee.

was de plaat ook getiteld, hè? Denk je altijd nog aan haar? Dat was trouwens de laatste plaat die we konden draaien dit uur, want de mensen de vocale plaat. En dan gaan we er even uit voor het nieuws en het weer. En straks komen we weer bij je terug met het laatste uur alweer van de Hitsmith. En straks een plaat van Chilene. En wat heb ik nog meer klaarstaan? Nou, we kunnen nog meer mooie platen erbij zoeken. Zullen we Tineke nog draaien? Ja, Tineke daar. Gaan we ook even draaien. Luister lekker mee. Straks zijn we weer bij je terug met het laatste uur van de Hitsmith. Tot zo.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

Zo, een plaat van Tineke mag natuurlijk niet ontbreken bij de Hitsmith. En morgenavond hoor je hem ongetwijfeld weer bij de Hit van de Naal Show. Deze plaat van Tineke, mijn verlangen. Welkom terug bij het laatste uur alweer van de Hitsmith op Loe FM 0639414131. Het WhatsApp-nummer van de studio. De volgende plaat van de voortzag, het geluk dat ik miste.

De plaat van Koos Albers met Christy met Jaren Komen, Jaren Gaan. Ik kreeg nog een berichtje van onze barman. Die luistert nu ook mee. Die komt net uit het bad. Die was helemaal opgeschrompeld door het warme bad. Ziet er niet uit, die man. Speciaal voor hem, Doos de Stilte.

Maar van harte 3 met het wonder der liefde. Ik kreeg nog een berichtje van binnen van mooi werk met hart en met werkende helden. Ja, ja. Dat gaan we nog even doen natuurlijk. Hè. Ja. Bijna 12 uur. Deze plaat kan het net.

Mark de Helden. Was de laatste plaat die we konden starten, want bijna 12 uur. Ja, bijna zaterdagmorgen. Dus we gaan er van tussen hier. We gaan de twee middenbak in. Ik wens iedereen een prettige dag verder. Ja, een prettige nacht eigenlijk. Hè. En dan een prettige dag morgen. En we weer tot de volgende keer. De groeten!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.